0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
0: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
4: Dit is 2.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
1: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
0: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
2: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
0: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
1: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
2: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
0: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. De Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal. Rita Jong.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 15 mei, de 698ste uitzending. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, John Medley, met zijn nummer Don't Go Away. Nou, hij is toch weggegaan. En ik heb hier naast me een hele gezellige meneer zitten. Leo Elmendorp, en dat is een muzikant. En die speelt in de Stingrays. En dat heb ik allemaal goed gezegd, Leo Elmendorp.
1: Ja, dat heb je allemaal helemaal goed gezegd.
0: Ja. Ja? Wat speel jij voor instrument?
1: Ik ben de solo-gitarist van de Stingrays. Dus ja? Uiteraard speel ik gitaar natuurlijk, dat is logisch.
0: Ja.
1: En met veel plezier.
0: Ja, maar speel je nog meer instrumenten die je niet in de band doet?
1: Nee.
0: Dat is je enige instrument.
1: Ik speel alleen gitaar, ja.
0: Ik heb altijd bewondering voor solo-gitaristen. Ik heb ook gitaar gespeeld. En dan deed ik altijd een nummer van Freddie Quinn. En dat was... ik weet niet eens meer hoe dat nummer heet. Maar ik kon dat nummer, dus het intro, kon ik zelf spelen als solo.
1: Ja.
0: En daar denk ik dan aan terug, weet je wel. Maar hoe lang speel jij al in de band?
1: Ik speel in de band sinds 1993.
0: Ja?
1: De band is in 1991 opgericht. Maar ik ben de eerste 2 jaar was er een andere solo-gitarist. Ik ben er na 2 jaar ongeveer ben ik erbij gekomen.
0: Ja.
1: En ik speel al gitaar vanaf, ik denk met 12e, 13e of zo. Dat,
0: je hebt dat altijd, vroeger. Ik hou echt van gitaarspel. Ook als ik een band op tv zie, dan vind ik het heerlijk om naar die gitaren te luisteren. Mm-hmm. Ik was ook helemaal weg van Status Quo. Dat soort bands natuurlijk. Dat had je vroeger. Maar... jij bent dus gewoon als jonge jongen al op les gegaan ook?
1: Ik heb ook wat les gehad, niet heel veel. Het meeste heb ik eigenlijk zelf aangeleerd.
0: Ja,
1: door te luisteren en te proberen.
0: Goeie, ja.
1: En zo ging dat in die tijd. Hè.
0: Dus, maar toonsoorten weet je wel.
1: Jawel.
0: Meestal weten ze dat ook niet, hè?
1: Nee, dat weet ik dus wel. En ik kan dus ook wel in een bepaalde toonsoort improviseren spelen.
0: Dat is wel fijn als je mensen moet begeleiden of zo. Ja, gebeurt precies. Dat ook wel?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Wij zijn van oorsprong wel een instrumentale band, hè, toen de band opgericht werd. We hebben soms wat zelf gezongen binnen de eigen gelederen, maar we zijn geen van alle echt goede zangers.
0: Ja.
1: Dus we zijn ook heel vaak hebben we solisten erbij gehad, vocalisten, die dan de vocalen voor hun rekening nemen. Omdat als je een avond ergens optreedt, dan is alleen instrumentaal is eigenlijk niet genoeg. Hè.
0: Mensen tenzij willen ook wat, jullie daarvan kennen.
1: Precies, hè. Als je speciale avonden optreedt, Cliff & Chadwick meeting, dan is het instrumentale werk wel goed natuurlijk. Maar
0: het is wel leuk als een soort Cliff Rush erbij staat.
1: Ja.
0: En net als Mark Lavender, hè?
1: Ja.
0: Hebben jullie meer solisten die voor jullie optreden?
1: We hebben in het verleden, ik denk wel, 4-5 verschillende solisten gehad, hoor, vocalisten. Mandy Treuren denk ik dan aan bijvoorbeeld. Ik weet niet of je die kent. Country Mandy, je werd ze ook wel genoemd. En we hebben heel vaak met Mark Lavender opgetreden.
0: Fijne
1: die ken
0: gast,
1: je wel.
0: En een goede zanger, ja.
1: Ja, hele goede zanger en ook een heel sympathiek mens.
0: Ja, heel sympathiek. Ja.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja, hij was pas in de uitzending hier. Ja. Ik ken hem al vanaf zijn beginjaren eigenlijk. Dus
1: dat
0: is al heel lang. Maar dat heb ik natuurlijk met meer mensen. Uit hoeveel personen bestaat de band?
1: De band bestaat momenteel uit 5 personen.
0: Ja. En kan je de namen noemen? Vind je ze vast leuk als ze luisteren?
1: We hebben op drums hebben we Willem van der Meer. En basgitaar Peter Bakker. Slaggitaar is Wim In het Veld. En de solo-gitaar mijn persoontje.
0: Dat ben jij.
1: Dat ben ik.
0: Ja.
1: En dan hebben we momenteel dus een zanger in ons midden. John van der Bos heet hij.
0: Ja.
1: En die de vocalen voor zijn rekening neemt. Helaas is dat maar tijdelijk, want John gaat emigreren naar Spanje.
0: Oké.
1: Hij is aan zijn pensioen en hij heeft een lekkere vakantiewoning in Spanje. En daar gaat hij dus permanent wonen.
0: Ja.
1: Dus
0: gelijk heeft hij toch?
1: Ja, uiteraard, natuurlijk. Ja.
0: Alleen gaat hij ongetwijfeld jullie wel missen.
1: Ja, en wij hem ook natuurlijk.
0: Ja dat zit erin. Ja. En jullie spelen dus de muziek van de Shadows. Wat natuurlijk hartstikke mooie muziek is. Maar hebben jullie ook andere bekende waar jullie van muziek
1: jawel,
0: van
1: jawel,
0: spelen?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, denk aan Elvis, Cliff Richard, Creedence, Eagles, Buddy Holly.
0: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk alle bekende werkjes uit de 60e, 70e jaren. Dat is ongeveer ons gebied. Hè.
0: En daar heb je ook meestal op tv de tributes of de bands. Kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is goed, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Daar komen hele goede uit.
1: Er is enorm veel talent in Nederland. Hè? Ja. Als je die televisieprogramma's ziet, hè? Ook de Voice
0: natuurlijk.
1: Ja, dan
0: denk je, gelukkig zijn er nog bands met gitaren.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja, dat is nog het echte handwerk, zogezegd.
0: Ja.
1: Dus, geen elektronische muziek.
0: Maar jullie hebben dus een leuke groep mensen bij elkaar. En dat is, repeteren jullie veel?
1: Wij repeteren in principe elke week op dinsdagmiddag.
0: En daar hebben jullie een speciale zaal voor? Of is dat
1: thuis? Wij huren een repetitieruimte van een bekende. En daar staat de apparatuur. Dus we hoeven alleen ons eigen gitaar mee te nemen. De rest staat er allemaal. Dus dat is makkelijk.
0: Ja, je hebt in Vlaardingen ook zo'n café. De Hommel, ken je dat?
1: Ja, daar spelen we ook wel eens.
0: Daar staat ook alles.
1: Ja.
0: En daar kan je ook repeteren, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Nee, de Hommel, daar hebben we onlangs nog gespeeld. En denk ik 2 maanden terug of zo.
0: Dus, Oké. Dus je kent het wel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, we hebben eigenlijk genoeg gepraat over de Stingrays, toch? En dat is ook heel belangrijk, want daar zit je voor hier. Maar luisteren is ook leuk.
1: Zeker.
0: Toch? Je hebt zelf nummers uitgekozen van jullie. En ik heb die volgorde gekozen. Mm-hmm. De laatste, die draaien we dan ook volgende week weer. Als mijn programma er weer is, dan doen we altijd het nummer van de gast nog een keertje erin.
1: Ah, oké. Leuk. Ja? Ja.
0: En dat is dan meestal de laatste.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu luisteren naar een nummer van jullie. En jij mag het zelf aankondigen.
1: Ja, wat ik gekozen heb is eigenlijk wel een van mijn favoriete nummers. Het is getiteld Rounding the Cape. En dat is geschreven door Tol en Tol, die vroeger in BZN zaten.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is een instrumentaal nummer van hun. En wat echt ook een beetje de Shadows klank heeft.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Ik vind het een prachtig nummer. Rounding the Cape.
0: Oké, dan gaan we luisteren. Stingrays.

0: Ja, en dat waren de Stingrays. En we gaan daar dadelijk natuurlijk nog meer naar luisteren. Maar ik heb ook iemand aan de telefoon. En ja, het is wel iemand die heel Nederland kent. En andersom ook. Stef Eckel, goedemorgen.
1: Nou, dat is Stef Eckel niet, hoor.
0: Nee, nou, Harry Vermeegen is ook bekend.
1: Ja.
0: Ik wist niet wie ik aan de telefoon zou krijgen.
1: Oh, ja. Het is Harry Vermeegen geworden.
0: Ja, nou, Harry Vermeegen is eerder wakker dan Stef Eckel, denk ik.
1: Ja, denk ik.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Ja. Zeg, hoe is het met jou, Harry? Goed?
1: Goed, ja, heel goed.
0: Je maakt nog steeds muziek dus ook, hè?
1: Nou ja, het kwam even zo te pas. Het was al een tijdje in mijn hoofd dat ik hier wilde doen. Eigenlijk een liedje wat eigenlijk meer te gebruiken is voor allerlei oranje gebeurtenissen.
0: Ja, ja.
1: Uiteindelijk heb ik iemand gevonden, Martin Sterke, om die muziek te maken.
0: En die kwam met Stef Eckel.
1: En die zei van, nou, wat denk je ervan als we het met Stef Eckel doen? En toen zei Stef, nou, dat lijkt me een goed plan.
0: Ja.
1: Nou, en zodoende is het allemaal gekomen.
0: Ja, en wie heeft de tekst gemaakt?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk het meeste zelf gemaakt. Een klein beetje samen met Martin Sterke, maar
0: ja.
1: Ik heb wel een groot aandeel in de tekst ongeveer.
0: Ja, en maak je ook solo-nummers nog?
1: Nee. Nou, ik heb wel een tijdje geleden heb ik iets gedaan over de politiek. Over Den Haag, heet het.
0: Ja.
1: Hey Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? En, maar ja, dat geldt nog steeds eigenlijk.
0: Ja, ja, we zijn er niet tevreden mee, hè?
1: Nee, het ging niet op.
0: Maar wij zijn Nederlanders, zijn we dat ooit wel geweest?
1: Nee, we zijn niet heel snel tevreden, nee.
0: Nee, hè? Nee, dat is het.
1: Nee.
0: Ik woon zelf in Vlaardingen en wij geven Vlaardingen de schuld. Maar het is gewoon in het algemeen politiek, daar zijn alle Nederlanders weten wel hoe het moet. En dat willen we ze graag vertellen. Maar ja, er wordt naar ons niet geluisterd. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat is het een beetje, ja.
0: Ja. Nou ja, ik vind het erg leuk om je aan de telefoon te hebben. Het is telefonisch interview is altijd heel kort. Maar hoe leuk is het als je dan Harry Vermeegen aan de lijn hebt? Dan wil je toch meer weten, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, vraag het maar.
0: Ja, nou ja, dat heb ik allemaal al gedaan natuurlijk. Of je nog verder zingt en zo. Je hebt natuurlijk als duo gewerkt.
1: Ja, vroeger maar goed. Dit is gewoon hartstikke leuk met Stef. En het resultaat is gewoon hartstikke leuk geworden uiteindelijk. Ik denk dat het gaat nu leven. Het begint nu al voorzichtig te leven, PK.
0: Gaat er een vervolg komen, Harry?
1: Nou, dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen. Dat kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, als het een succes zou worden, want daar gaat het dan natuurlijk om.
0: Ja,
1: dan misschien dat Stef dan zegt van, nou, als ik nog een keer iets leuks heb, dan bel ik je nog een keer.
0: Ja, misschien iets politieks, hè? We gaan jetten verzetten of zo.
1: Het kan allemaal.
0: Ja, toch?
1: Ja, alles kan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop het, want het is hartstikke leuk om die oude bekenden allemaal weer terug te zien. En jullie hebben ook een clip gemaakt, neem ik aan.
1: Ja, hebben we ook.
0: Ja, met een oranje petje natuurlijk. En,
1: nou, dat niet, eigenlijk niet.
0: Oh, nee, niet?
1: Zwart-wit.
0: Zwart-wit?
1: Zwart-wit. Een zwart-wit clip, ja, juist tegenovergestelde. En allebei een zwart shirt aan. En er zitten alleen hele kleine oranje accentjes in.
0: Oké, en het oranje hart dat zit van binnen, toch?
1: Ja, zeker. Nee, het is hartstikke leuke clip geworden, ja.
0: Ja, oké, de mensen moeten zeker kijken. En dat gaan ze doen als jij het aangekondigd hebt. Want jij mag, jij mag zelf het nummer aankondigen op jouw manier. Ga maar lekker je gang. En leuk dat ik je aan de lijn had. Dus ga maar beginnen met de aankondiging.
1: Nou, ja, vrienden in Vlaardingen en Schiedam ook.
0: Ja, we zitten in Schiedam tegenwoordig, hoor. Dus,
1: Schiedam. Nou, daar in die streek, jongens. Ik wens jullie sowieso allemaal een hele plezierige tijd met de WK. En ik hoop dat jullie allemaal samen met Stef Eckel en mij heel hard gaan meezingen met Wij zijn Oranje!

Nou, drie vingers in de lucht. We hadden het weer voor elkaar. En ja, u weet het, als de wandersbies er zijn, dan ga ik natuurlijk ook wat informatie geven. Het is allemaal een beetje rustig, maar dat heb je om deze tijd. 20 mei is er in ieder geval Stichting Muzikaal Onthaal Bingo in Prikkenwater. De zaal gaat open om 7:00 en om 7:30. Dan begint de bingo. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Perry Zuidam 0623-260-322. En dan de buitenevenementen die eraan zitten te komen ieder jaar. Dat is 11 juli Sharing the City. Dan sta ik met een podium in het havengebied van Vlaardingen. En 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. Dat is ook ieder jaar. Dus daar kunt u allemaal bij zijn. En 18 oktober dan is het jubileum van Muzikaal Onthaal. 15 jaar geleden heb ik dat opgericht in Prikkenwater. Deze show is volledig uitverkocht, is met John de Bever. Het is hartstikke leuk, maar u kunt er dus niet meer bij. De vakantietijd is voor Muzikaal Onthaal tot september en dan zijn we er weer. U kunt kijken op de website www.ritajong.nl of op Stichting Muzikaal Onthaal. Dat is het allemaal en dan gaan we nu luisteren naar Johnny Bach en zijn vrouw Sylvia Romy met My Number One.

0: Ja, een heerlijk nummer van BZN eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Dat soort muziek spelen jullie niet, hè?
1: Nee. Wij zijn echt toch wel een gitaarband, hè? Dus,
0: ja.
1: Ja, dus in de standaardbezetting met twee gitaristen, bassist en de drummer. En dan de zanger natuurlijk.
0: Ja, je had vroeger meer gitaarbands, hoor, in Vlaardingen. Mm. In Vlaardingen ook.
1: Ja.
0: Met Piet van Oeveren, heb je die gekend?
1: Die naam ken ik wel, ja.
0: Ja, de Travelers of zo heten ze toen. Als ik het goed heb, hoor, allemaal. Ik heb bij allemaal wel een keertje een rolletje gespeeld. Ja. Ik zong zo graag in een band. wat voor optredens doen jullie eigenlijk? Want jullie worden uitgenodigd, denk ik. Door fans.
1: Ook. We doen regelmatig in verzorgingshuizen optreden.
0: Ja.
1: Dat vinden we heel erg leuk en dankbaar werk.
0: Ja, en die mensen hebben allemaal die tijd gekend.
1: Ja. En die genieten, dat zie je gewoon echt. Dus dat is iets wat we heel regelmatig doen. En daarnaast zijn er tegenwoordig feestjes bijvoorbeeld van 50 of 60-jarige huwelijken.
0: Ja. Ja,
1: dat zit je ook in natuurlijk qua leeftijd in onze categorie. Hè.
0: Ja. Dus, er wordt natuurlijk heel veel gedanst op jullie muziek.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, en dat is natuurlijk leuk.
1: Ja.
0: Ja, en halen jullie ook leuke trucken uit met het publiek? Of blijven jullie gewoon echt in stijl de band?
1: Ja. Alleen de zanger die kan zich wat vrijer bewegen natuurlijk.
0: Ja,
1: om ook met het publiek wat te spelen.
0: Ja, ja.
1: Maar wij staan min of meer statisch op ons plekje.
0: Ja, doen jullie wel stapjes hetzelfde met elkaar? Wat je vroeger ook zag natuurlijk. Met
1: ja, precies. Ik weet wat je bedoelt. Maar dat, zit
0: dat
1: er
0: hebben
1: nog,
0: jullie
1: zit er niet
0: in gestudeerd.
1: Nee.
0: En dan vergeet je te spelen.
1: Ja.
0: Je moet dus, je aandacht houden op je instrument.
1: Nou, zeker. Je moet best wel geconcentreerd zijn. Omdat, ik speel sowieso alles uit mijn hoofd. Dus dan moet je wel geconcentreerd zijn. En dan kun je eigenlijk geen andere dingen erbij doen.
0: Nee, ik begrijp dat. Ik kijk naar mijn man. Ik ga nogal eens afwijken van als ik aan het zingen ben. Dan zie ik weer iets en dan ga ik er weer op af. Ik ben een wandelende zangeres, dus gaat nou iedereen... En dan vergeet ik mijn tekst natuurlijk weer. En dan kijk ik hem aan. Dan is hij natuurlijk... zie je het nou? Logisch, ja. Maar ja, dat hebben ze... Dat heb je dan gewoon. Je bent er voor het publiek. En jullie natuurlijk ook, maar jullie genieten als het publiek geniet.
1: Precies, dat is helemaal precies waar wat je zegt.
0: Ja.
1: Je ziet het publiek genieten en dan heb je het zelf ook naar je zin. Hè? Dat is heel fijn om te doen.
0: Komt het wel eens voor dat ze niet geïnteresseerd zijn?
1: Nee, gelukkig hebben we dat nog niet veel meegemaakt. Nee.
0: Dat is, het gebeurt wel, hè? Dat het gewoon de verkeerde plek is voor wie jullie zijn.
1: Ja. Nou ja, eigenlijk waar wij optreden, mensen weten eigenlijk wat ze van ons kunnen verwachten.
0: Ja, ja.
1: Qua muziek, qua repertoire. En als je daar niet in geïnteresseerd bent, dan nodig je ook een band als ons niet uit. Hè. Dus, de leeftijdscategorie waarvoor wij optreden ligt dan meestal tussen de 60 en de 80 jaar, zeg maar.
0: Ja,
1: en die mensen kennen de muziek die we spelen. Heel, ja.
0: Hebben jullie druk?
1: Gemiddeld is het één keer per maand dat we optreden.
0: Okay. Nou,
1: en dat vinden we meer dan genoeg, hoor. Dus
0: natuurlijk.
1: Het moet een hobby blijven.
0: Ja, ja. We gaan luisteren naar een volgend nummer van jullie.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk heel bijzonder, want daar zingt Mark Levende bij, die ik heel goed ken.
1: Ja.
0: En die heeft ook gezorgd dat jij nu hier bent. Ik denk ook dat hij zit te luisteren, hoor.
1: Ja, ik heb gisteren nog een mailtje van Mark gehad. En waarin zei dat hij ging kijken en luisteren vandaag samen met Wendy.
0: Ja, hij heeft een hele lieve vrouw.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Mooi koppel.
1: Schat. Ja.
0: Heel mooi koppel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En zoals je al zei, dit is een nummer wat wij dus opgenomen hebben samen met Mark. We hebben een cd opgenomen met een aantal zangnummers van Mark ook.
0: Ja.
1: En dit is een heel oud nummer van Cliff Richard. Maar ik vind het gewoon heel fijn om te spelen en ook om te horen.
0: Ja. En wat is de titel?
1: De titel is Thinking of Our Love.

0: Ja, goedemorgen. Als het goed is, heb ik Emily Wijker aan de telefoon.
1: Zo doen we
0: het. Klopt dat? Ja, ze moet nog even in de uitzending komen, hè, Jan? Ja? Hallo, Emily? Ik hoor helemaal niks, Jan. Emily moet mij horen, toch?
2: Ja, ik
0: ja nu
2: je.
0: Wel. Ja, zie je
2: nu
0: wel.
2: Wel.
0: Ja. Emily Wijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij hadden geen bindingsangst, maar verbindingsangst. We hadden er even een woordje voor gezet.
2: Oh.
0: Ja. Nou, ik had een verkeerd nummer doorgegeven, dus we zaten al even te bellen. Ik zeg, doe het maar even overnieuw. En toen heb ik het goede nummer doorgegeven. Dus het was mijn fout. Zeg, Emily, jij bent zangeres. Hoe lang ben je dat al?
2: Ik zing al mijn hete leven, maar nu echt...
0: Ja, hoe lang is dat leven dan?
2: Ik ben nu 26 jaar.
0: Oké.
2: Maar ik zing nu... Zo. Ik zing op professioneel niveau eigenlijk. Nu zeg maar 2 à 3 jaar.
0: Oké. En heb je al meerdere singles uitgebracht?
2: Nee, dit is,
0: dit is de eerste.
2: Dit is de eerste. En volgende week zaterdag, dan komt mijn tweede single uit.
0: Oké, nou, en die gaan we dan wel weer krijgen van Jeanette, denk ik.
2: Dat denk ik ook alweer, ja.
0: Ja, hè? Het is een goeie, hoor. Dus daar zit je best goed. Wat voor stijl muziek moeten we bij jou bedenken? Is dat van alles?
2: Nou, het is meer en dus Nederlandstalig. En dan juist de gevoelige nummers. Dus waar je heel veel emotie en kracht in kan stoppen.
0: Ja, ja, nou, die emotie die kwam wel met die verbindingsangst, hoor. Maar hoe ben je aan dit nummer gekomen? Bindingsangst, hè? Daar gaat het om.
2: Het gaat echt over dat je nog in een relatie zit. Maar dus echt over liefde, maar ook... over twijfel, dat je niet meer weet hoe je naar elkaar toe moet. Je voor elkaar voelt, zeg maar.
0: Ja. Het is een soort Astrid Nijg die ik aan de telefoon heb.
2: Wat zei je?
0: Nou, je bent een soort Astrid Nijg als ik je zo aan de telefoon heb.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Ja, ik zie die binding zie ik dus ook. Zing jij ook haar muziek?
2: Nee, dat niet.
0: Nee? Moet je er gaan doen?
2: Ik ga eens even een kijkje nemen.
0: Ja, dat moet je zeker doen. Dat past wel bij je, denk ik.
2: Nou, dan gaan we dat eens eventjes kijken. Dan gaan we dat eens even uitproberen.
0: Ja, dat zou ik maar doen. Zeg, het telefonisch interview is nooit lang, hè? Dus ik moet er alweer een eind aan maken. Maar als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
2: Dat mag door berichten via Instagram... Emily / Wijker. Je mag me ook mailen naar singer.songwriteremily@gmail.com.
0: Oké. Nou, en als ze gaan googlen dan kun je, en ze doen Emily Wijker, dan komen ze ook bij jou terecht.
2: Ja.
0: Daar komen al die portals erbij. Die tekst, heb jij die geschreven?
2: Het is 50-50 gegaan en... ik heb wat dingetjes erbij gedaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja, maar de originele tekstschrijver, dat is Janneke.
0: Oké, want jij zei dus singer-songwriter, dus daarom vraag ik dat.
2: Ja, klopt. Alleen deze, dat is zelf samen gedaan met iemand.
0: Oké. Nou, we weten genoeg. En het belangrijkste is natuurlijk dat we je nummer gaan draaien. En dat gaan we doen, maar alleen als jij het aankondigt. Dus ga je gang.
2: Dat is helemaal goed. Beste luisteraars, ik ben Emily Wijker. Het nummer wat jullie nu gaan horen heet Bindingsangst. Geniet ervan en heel veel plezier.
3: Ik wou dat ik de woorden kon vinden.

0: Ja, dit is twee, nog steeds. En hier naast mij zit Leo Elmendorp van de Stingrays. En we hebben de band natuurlijk aardig naar voren gehaald. Mm-hmm. En ja, jullie zijn vanaf 91 al bezig.
1: Ja.
0: Jij bent er in 93 bijgekomen.
1: Klopt, ja.
0: En je denkt niet aan stoppen, hè, denk ik.
1: Nee, zolang het goed blijft gaan, blijven we doorgaan.
0: Ja, en geen last van je vingers? Want als je wat ouder wordt, dan wordt het wat minder soepel. Ja, of juist doordat je repeteert?
1: Op mensen, inderdaad, door het veel spelen en veel repeteren.
0: Ja, want ik kan echt geen gitaar meer spelen, maar dat kan jij wel.
1: Ja.
0: Terwijl ik wel kan typen, hoor. Dat gaat goed allemaal. Maar het punt is, gitaar, dat is, ja, je hebt een soort eelt op je topjes,
1: ja,
0: hè?
1: En
0: dat heb ik
1: hard,
0: natuurlijk niet meer. Dus als ik een gitaarbeet pak, doet het al zeer.
1: Ja.
0: Dat heb je natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het gevoel ken ik. En ik deed niks liever als gitaarspelen. En vroeger, als je natuurlijk nummers uit ging brengen, dan was er geen orkestband en zo. Dan moest je dat zelf bedenken.
1: Dus
0: zo werkte dat ook.
1: Ja.
0: Maar jij hebt vanaf je 14e gitaar gespeeld. En dat solo gitaarspelen, dat is natuurlijk wel een ander iets, hè?
1: Ja.
0: Maar dat heb je ook Ook eigenlijk al snel onder de knie gehad, of niet?
1: Ja, ik ben eigenlijk precies andersom begonnen als dat gebruikelijk is. Ik ben eerst solo gaan spelen en daarna pas akkoorden gaan begrijpen.
0: Ik was dus echt aan het spelen met... Ik zat bij Kees van Loon. Daarna. Kees van Loon die heeft de Vlaardinga Girls eigenlijk in het leven geroepen. En daarvoor zat ik bij Leen van Dijk.
1: Die ken ik niet.
0: Je had ook een accordeonorkest. En dan leerde ik dus inderdaad tokkelen.
1: Ja.
0: En dan kwam ik thuis en dan pakte ik de gitaar en dan ging ik harken met Marina. En dat soort dingen. Ik hou een beetje van actie. Dus dat solo spelen, dat kwam er niet van. Nee. Ja. Maar jij hebt het dus... jij begon met solo.
1: Ja, ik ben begonnen in die tijd met shadownummers naspelen.
0: Ja.
1: En dan de melodie proberen in je hoofd te krijgen en te spelen.
0: Daar komt het dus vandaan. Jij was fan van de shadows en toen wilde je dit ook.
1: En ik wilde dat ook spelen, precies. Dus, maar ik kan dat nooit zo goed als Henk Marvin natuurlijk. Maar.
0: Nou, ik vind het wel erg goed klinken, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: De intro gelijk, bang. En we gaan natuurlijk naar het laatste nummer van jullie luisteren.
1: Ja.
0: En begint dat ook weer met een intro van jou? Dus meestal, hè?
1: Ja, het is het intro. En dan komt de melodie.
0: De Young Ones.
1: Ja, de Young Ones. Nee, dat is een instrumentaal nummer. Het is even leuk te vermelden, denk ik, dat dat een eigen compositie is.
0: Ja.
1: Dus de enige eigen compositie die we ooit opgenomen hebben. Maar goed, ik ben er wel trots op.
0: Ja, we gaan hem volgende week ook bij de opening van het programma draaien.
1: Oké, dat was leuk. Ja.
0: Ja, in ieder geval hartstikke fijn dat je hier was. Hoe gaan ze jullie boeken?
1: Het makkelijkste is ons benaderen via Facebook, Stingrays-91.
0: En dan een privéberichtje.
1: En dan een messengerberichtje bijvoorbeeld daarachter plakken.
0: Ja, oké. Helemaal duidelijk allemaal. Ik vond het superleuk dat je er was. Zo vaak gebeurt het niet dat ik iemand van een band hier heb. Maar mijn bandgevoel komt gelijk weer naar boven. Ja. Dat is zo. Dus
1: ik vond het ook heel erg leuk om hier te zijn.
0: Ja.
1: Bedankt voor je uitnodiging. Ik heb het echt heel leuk ervaren.
0: Ja, gelukkig.
1: Okay.
0: Oké. Je mag het laatste nummer aankondigen op jouw manier.
1: Oké, nou ja, het laatste nummer dat u gaat horen, dat is zoals gezegd eigen compositie van mij. En dat is getiteld The Last Wave.

0: Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, we zijn beland in het tweede uur. En muzikaal onthaal met Rita Jong. En u hoorde zojuist het nummer Gavi Escalera met Rita Jong en Marie Isabel. Hartstikke leuk om het weer even te horen. Dat was natuurlijk omdat hij vorige week te gast was. En nu heb ik iemand aan de telefoon en die heeft het over mijn alles. En dat wil ik wel eens even weten. Mijn alles zit hier, maar ik weet niet hoe zij daarover denkt. Gerda van Gerda en Terry West, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat ik je aan de telefoon heb.
1: Ja, wederzijds.
0: Ja, hè? En jij bent het nieuwe duo met Terry West.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en hoe bevalt dat?
1: Nog steeds goed, hè?
0: Ja. Zong je voor die tijd ook al, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben begonnen met zingen vanaf mijn 12e jaar. Mijn vader die zat ook in de muziek, dus ja goed, dan krijg je het natuurlijk wel mee thuis.
0: Ja.
1: En vanaf mijn 19e ben ik begonnen met talentenjachten en daarna in bands gezeten.
0: Ja.
1: Ja, voor mij was het toen puur hobbymatig, omdat we een bedrijf hadden, een horecabedrijf.
0: Ja. En dat, je kan niet alles tegelijk natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee, en ja, jij kende natuurlijk ook wel de band van Terry West.
1: Ja, zeker. Ja, ik had toen ik zo rond 19 was, denk ik ook in die periode, daar had ik wat bij hem opgenomen.
0: Okay.
1: In de studio.
0: Ja.
1: Gewoon voor mezelf, destijds.
0: Ja.
1: En goed, toen ik hier in Nieuw-Pekela kwam wonen, toen hoorde ik dat zij hier ook woonde. Dus ik dacht, ach, dat is leuk. Ja.
0: Ja,
1: en dan loopt het leven heel vreemd soms in één keer, hè?
0: Ja. En ja, weet je, het is natuurlijk gewoon een bekend fenomeen. En hij heeft ook een eigen studio, Terry.
1: Ja hoor, dat klopt.
0: Ja. En ja, daar kan je natuurlijk van alles doen, hè? Heb je ooit wel eens een solo-single uitgebracht?
1: Nou, niet echt.
0: Nee.
1: Ik sta wel op een verzameld cd wel met een nummer.
0: Ja.
1: En ik moet wel zeggen, er zijn nu wel meerdere nummers waarvan ik design doe, waar Theo Terry eigenlijk wat meer op de achtergrond.
0: Ja. En jij zong ook in jullie eigen horecazaak?
1: Ja. In Zuid-Laren en later ook in Spanje.
0: Ja. Nou, en samen met Terry volg je nu natuurlijk een bekend duo. En is het moeilijk om daarin te stappen?
1: Nee, voor mij niet.
0: Nee.
1: Ik nam het eigenlijk gewoon vrij snel over. En ja, ik heb er eigenlijk nooit geen moeite mee gehad.
0: Nee, en je kende hem toch al. Dus dat scheelt natuurlijk allemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe lang zing je nu met Terry samen?
1: Vanaf 2014 en Duizend Mooie Dromen kwam in 2015 uit.
0: Ja.
1: En daar ben ik niet de zangeres van, daar doe ik de achtergrondzang.
0: Ja.
1: Omdat dat eigenlijk al een beetje bekokstoofd was voordat ik hier kwam, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik ook gezegd van, nou ja, dan breng je gewoon de nummer lekker met haar uit. En dan doe ik wel gewoon de tweede stem erin.
0: En jij treedt nu op samen natuurlijk. Hebben jullie druk?
1: Nee, op het moment niet. Nee, Terry die heeft helaas, dat heb ik ook wel op Facebook gezet, meerdere herseninfarcten gehad.
0: Ach jeetje.
1: En en onlangs is die nog weer gevallen en zijn heup gebroken.
0: Ach.
1: dus lichamelijk lukt dat gewoon op dit moment niet.
0: En vandaar dat jammer, hè? Ja.
1: Dus ik probeer nu een beetje meer solo ook wat optredens te doen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Nou, wens hem sterkte van mij.
1: Ja, nou, hij luistert mee.
0: Ja, oké. Okay. En weet je, het is Gerda en Terry West. Het is een mooie combinatie. En de muziek klinkt heerlijk. En wie heeft het nummer bedacht?
1: Ik heb het nummer bedacht. Ik hoorde het van een Spaanstalige zangeres. En ik denk van, god, dit is leuk. En het refreintje kwam eigenlijk al wat bekend voor. En en ik heb daar verder een Nederlandse tekst op gemaakt. Ik vond het gewoon een ontzettend leuk nummer en een gewoon lekker pop. Weet je wel, weer iets anders dan wat men weer van ons gewend is.
0: Ja.
1: Dus daar houden we wel van. Een beetje verschijnen.
0: Is het een beetje country pop?
1: Country vind ik, nee.
0: Niet, het is meer pop alleen.
1: Ja. Echt meer pop. Ja.
0: Nou, we gaan er naar luisteren en dan wordt het natuurlijk vanzelf een bekend nummer. Daar gaan we vanuit, toch?
1: Dat hopen we, ja.
0: Ja, zo is het. Jij mag het aankondigen. Ga je gang.
1: Oké. Nou, dan voor alle luisteraars hier onze nieuwe single van Gerda en Terry West, Mijn Alles.

0: Ja, en dat waren Gerda en Terry West. En dat klonk hartstikke lekker. En wat ook lekker is, is wat hier naast mij zit. Ja, Wally hey. Pryl. Maar ja,
1: Johnny Valentino,
0: hè? Hij is tegenwoordig meer Johnny Valentino.
1: Ja, alleen nog maar Johnny Valentino.
0: Ja, is dat echt Wally Pryl is geschrapt?
1: Nee, zeker niet. Nee, als ik op vakantie ben, ben ik Wally Pryl. En thuis ben ik Wally. Ja, maar ja. Zodra ik
0: Johnny
1: de deur...
0: Valentino, ja, maar daar heb je ook het meeste succes
1: mee. Ja, absoluut, absoluut.
0: Want, weet je, het begin van Wally was natuurlijk de disco.
1: Rolling in the Disco.
0: Ja. En die tijd is leuk geweest, maar dit is wel je grote succes geworden.
1: Ja, absoluut. Ik ben ontzettend blij mee. Ik zeg altijd dat ik altijd 30 jaar eerder moeten doen. Maar ja, toen had ik het nog niet verzonnen. Ja. Dus
0: nee.
1: Nee,
0: maar toen wist je ook nog niet dat je een ras entertainer bent.
1: Nee, dat is ook gegroeid door de loop der jaren natuurlijk. Ja. En hoe vaak je iets doet, hoe beter het gaat. En,
0: maar het is ook zo. Ik weet nog van mij toen ik in band zong.
1: Ja.
0: Toen deden hun het woord en zo. Dus ik hoefde alleen maar te zingen, weet je. En, maar op de duur ging ik naar een andere band. Dan moest ik het doen.
1: En dan leer je het beste van.
0: En daar
1: van,
0: leer je wel van. Ja.
1: Zo is het bij mij ook gegaan. Ik heb vroeger met de London Knights zoveel shows gedaan. En dan werd ik op het podium gezet. Zoek het maar uit. En dan stonden er 300-400 vrouwen in de zaal. En die begonnen te gillen. Ik denk, wat moet ik nou? Dus dan ga je automatisch leren van. Ja. En toen ging ik dinnershows doen. Ja, dan moest je natuurlijk ook de boel animeren. En dat tot op de dag van vandaag gaat dat perfect.
0: Ja.
1: Je gooit er een kwartje in en ik lul gewoon 5 kwartier.
0: Ja, weet je, mij moeten ze ook stopzetten. Maar die knop kunnen ze niet vinden.
1: Dus nee, bij mij zijn ze hem ook kwijt. Nou, maar wel hartstikke leuk dat we nog lekker bezig zijn, zowel jij als ik.
0: Ja.
1: Dus dat, alleen maar waardering. En,
0: Hoe vaak jaar ben jij nou bezig?
1: Hoeveel jaar?
0: Ja.
1: Nou,
0: je was 16 of zo.
1: 16, ja, precies. Dus ik ben al meer dan 40 jaar bezig. Ik had zoveel jaar geleden mijn 35 jaar jubileum. Maar toen was het al 37. Dus volgens mij zing ik ook al 45 jaar.
0: Maar geen 65 jaar, hè?
1: Nee, dat duurt nog even. Maar dat ga ik wel halen.
0: Ik ga nu op naar mijn 70.
1: Nou, maar jij bent een paar jaar ouder als mij. Dus dan is het logisch dat ik nog... Ik ben nog geen 65. Toen kan ik ook niet 65 jaar zingen.
0: Maar jij hebt ook niet gedacht... als ik 65 word, dan ga ik met pensioen.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeg ik net tegen die dames beneden. Nee, ik ben net Tommy Cooper. Ik sterf in het harnas.
0: Maar wat moeten wij nou anders doen?
1: Nou, niks. Gewoon door blijven gaan.
0: Vervelen?
1: Nee, niks. Nee, maar daar moet je toch niet aan denken.
0: Nee.
1: Ik heb wel eens dat ik 2 dagen thuis ben en dan word ik een soort zenuwachtig. Ja. Dus dan denk ik, dat is niet goed.
0: Nou, ik
1: dat is wel heel erg voor mijn vrouw natuurlijk, maar dan word ik echt een soort... En als ik op vakantie ben, ik heb dit jaar voor het eerst in 2015 een soort ontspannen vakantie gehad, dat ik gewoon de knop kon omzetten.
0: Ja.
1: En naar het strand ging een boekje lezen. Maar dat is voor mij wel heel erg moeilijk, want ik ben altijd met mijn werk bezig. Ja. Ook op vakantie.
0: Ja. Ja, en als er dan een band staat, dan ging ik zingen.
1: Nou, dat weet je wel. Dus en waar ik ben, spelen elke dag bandjes. Dus dan moet ik me eigenlijk toch wel heel erg inhouden. En, maar dan ga ik wel vaak naar bandjes. Dat ik denk, dat vind ik niks. Daar ga ik niet bij staan.
0: Nee, dus dat bedoel ik. Hè. Ja. Dat moeten we, maar ik weet nog, dat was een vakantie. We maakten een cruise. En toen dat was alleen maar Spaans personeel.
1: Oh ja.
0: Ook de entertainer.
1: Ja.
0: Hij sprak geen Engels, helemaal niks. Er waren allemaal Hollanders aan boord.
1: Okay.
0: Nou, je kent mij.
1: Ja.
0: Ik ken jou, jij zou dat ook doen.
1: Ja.
0: Ik al die Hollanders bij elkaar en een avondje Hollandse muziek.
1: Ja, precies.
0: Dat was natuurlijk helemaal hartstikke goed. Alleen, storm op zee.
1: Oh.
0: Dus al die mensen die
1: Alle zee ziek.
0: Ja, de meesten waren er niet.
1: Oh.
0: Maar we hebben karaokeavond gedaan en het was superleuk.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: En toen kwam die entertainer zich bij mij verontschuldigen dat hij geen
1: Hollandse
0: taal
1: sprak. Ja.
0: En ik heb natuurlijk gewoon ook een Spaans liedje gezongen.
1: Ja, ja.
0: Maria Isabel heb ik natuurlijk ook gezongen daar aan boord.
1: Leuk.
0: En weet je, dat zijn dingen. Dat doe je dan. En dat
1: maar dat zit in je bloed, weet je. Dus dat
0: schaamde die zich nog meer.
1: Ja.
0: Dat hij dat niet kon natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus, dat soort dingen. Dat ik Spaans zong en hij helemaal niks in het Engels.
1: Nee, leuk toch?
0: Kon.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, maar dat soort dingen maak jij toch ook mee op vakanties dan?
1: Ja, ik probeer wel. Vorig jaar ben ik naar Nashville geweest en dan ga ik wel op podium op, weet je wel. Dan vind ik, dan moet ik het wel.
0: Dan kan je toch ook op je vocabulaire zetten dat je daar geweest bent.
1: Dat nog geen eens. Ja, ik heb er wel meerdere keren gezongen. Maar het is gewoon. Ja, je bent muzikant en je vindt het allemaal leuk. En
0: Ja, als ik muziek hoor, word ik thuis komen, denk ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dus dat, ja. Nee, maar dus nu deze vakantie heb ik alleen maar gekeken en genoten en lekker gegeten en genoten van mijn vrouw met z'n tweeën en ook wel lekker. En ik kwam terug op woensdagavond en op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag kon ik aan de bak. Dus dat, dan is de vakantie al stel voorbij.
0: Ja. Je hebt je kan het niet eventjes nog.
1: Nee, mensen zeggen
0: heb
1: ik geen last van jetlag, maar ik kon gelijk. Donderdag had ze flatsen er tegenaan.
0: Ja. Nou, is jouw muziek ook helemaal aangepast aan je act Johnny Valentino?
1: Ja, ja.
0: Ja, en er is er maar één van in Nederland.
1: Nou, dat is wel heel leuk, want ik krijg wel van heel veel bureaus waar ik voor werk. Ja, we hebben. Ik denk altijd, ik doe al 50 jaar hetzelfde of 40 jaar hetzelfde. Maar blijkbaar niet, want er zijn geen twee Johnny Valentino's die zowel de kinderen als de volwassenen als de ouderen als een hele grote doelgroep pakken. Ja. En ja, daarvoor heb ik het denk ik ontzettend druk ook. We doen minimaal 200 shows per jaar. En dat is toch.
0: En ik denk
1: mijn moeder
0: ook,
1: zou trots op me zijn.
0: Ik denk ook dat je overal wel herkend wordt. Want ik bedoel, de act Johnny Valentino, je doet andere muziek. Het is allemaal een beetje aangepast. Mm-hmm. Maar je bent wel gewoon dezelfde persoon. Zo.
1: Absoluut, absoluut. En, ja, het is eigenlijk gewoon Wally in een ondeugende vorm. Is het, en dan heel herkenbare muziek voor iedereen.
0: En omdat het zo herkenbaar is, gaan we nu wat laten horen.
1: Nou, gezellig. Ik vind het leuk. Een goed plaatje.
0: Je mag het zelf aankondigen.
1: Nou, we gaan, zo'n liedje van een paar jaar geleden, maar ontzettend leuk, wordt vaak aangevraagd. Mag ik even met je dansen, Johnny Valentino? Ik zou zeggen, spring op de tafel en leef jij uit. Hartstikke idee.

0: weet ik even niet uit mijn hoofd.
1: Ja, ik moet even wat zeggen.
2: De, zit er gewoon te lullen.
1: Ja, dat heb je dan, hè.
2: Zo snel afgeleid is je vrouw,
1: de wannabies, hè. Ja, dan moet ik eventjes vertellen wat er aan de hand is allemaal. We hebben ook vergeten die drie vingers in de lucht. Dat kennen we wel, hè.
2: Drie vingers,
1: ja, dat is van de wannabies, ja. Oké. Stichting Muzikaal Onthaal Bingo op 20 mei in Prikkenwater. Het is om 7:00 kunt u naar binnen. En om 19:30 begint het. U moet zich wel even aanmelden. 0623-260-3. 2-2. Verder is het wat mij betreft stil met de openbare optredens. Maar 11 juli, dan staan we met Sharing the City op het podium in het havengebied. En 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. 18 oktober, dan bestaat Muzikaal Onthaal 15 jaar. En dat wordt in Prikkenvaten gevierd met John de Bever. Maar die show is helaas al uitverkocht. Nou, dat is het allemaal. En we gaan nu natuurlijk luisteren naar Hugo Peters in de taverne.

0: Ja, luisteraars. En we gaan natuurlijk weer babbelen met Johnny Valentino.
1: Ja, ik zit er nog steeds gezellig in de taverna.
0: Hè? Ja, hè? Ja, nou, dat is.
1: Ja, we zitten meer buiten de uitzending te lullen als.
0: Ja, weet je, dan hebben
1: we opletten,
0: ja,
1: als
0: voor de luisteraars thuis. Er is hier een rode knop. En als die dan gaat branden, dan moeten we.
1: Ja, maar wij praten gewoon door de knop heen. Hè?
0: Ja, zo is het. En dan zit gewoon mijn man die de techniek doet, die zit gewoon eerlijk mee te luisteren.
1: Ja, die zit dan heel boos naar jou te kijken. Dan, kijk, ik zit wel gewoon op te letten natuurlijk.
0: Ja, nou ja, als ik thuis kom, dan gebeurt er wel wat natuurlijk.
1: Ja, dan krijg je strafpunten gelijk.
0: Ja, natuurlijk, strafregels en zo. Dus we gaan het natuurlijk over jouw carrière hebben. Jij doet ook natuurlijk kindershows.
1: Ja, dat zeg ik elk jaar, daar stop ik mee. En dan zeg ik het, ja, net als bij het Venables hebben we natuurlijk de combinatie, eerst de pretparaden dan Johnny Valentino. Maar deze zomer probeer ik op heel veel parken alleen nog maar Johnny Valentino te doen. Dus ik denk, op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd dat je denkt, moet je het nog wel of niet doen. Maar ja, het wordt nog steeds aangevraagd. En net als met de carnaval volgend jaar gaan we ook weer gewoon de combinatie doen. En die zit gewoon helemaal vol al volgend jaar. Dus dat,
0: ja, maar weet je wat het is? Mensen die regelmatig naar die parken komen.
1: Ja.
0: Die kennen jou.
1: Ja.
0: Maar de kinderen ook. En die worden groter.
1: Die
0: blijven toch altijd gewoon jou zien.
1: Ja, absoluut. Dus maar die kindershow wordt ook nog steeds geboekt. En wat ik zeg, ik probeer het elk jaar minder te doen. En dat doe ik ook zeker minder. Omdat ik gewoon geen tijd meer heb om de combinatie te doen. Want ik wil eigenlijk gewoon terug waar ik vroeger mee begon. Lekker een half uurtje, drie kwartier lekker zingen. En dan 2, 3 op een dag.
0: Ja.
1: Dan,
0: dat red je helemaal niet.
1: Nou, ik probeer het wel. Ik heb wel met het Venables gezegd, we gaan bepaalde maanden doen we geen Venables. En dan geef ik dat door aan het bureau waar ik zit. Dus dan worden die vrijdagavonden ingevuld met andere shows.
0: Ja.
1: Maar ja, voor de mensen die boeken wel op Johnny Valentino. Dus dan krijgt het Venables weer een hoop klachten van, ja, we hebben op Johnny Valentino geboekt. En die is helemaal maand maart, is die er niet.
0: Ja.
1: Dus nou, dat streelt wel je ego natuurlijk. Maar
0: Het is wel leuk. En
1: het is hartstikke leuk.
0: Het is ook een goed teken. Je wordt op handen gedragen.
1: Ja.
0: Gebruik jij ook het nummer Dansen met Tante Rita?
1: Nee,
0: omdat jij mij Tante Rita noemde.
1: Ja, precies. Ja, Tante Rita, ja. Nee, die doen we altijd wel voordat ik ga optreden. Zit
0: dat
1: erbij.
0: Is Gavi Escalera.
1: Ja, dat weet ik. Weet ik.
0: Dat wist je
1: wel.
0: Wist en die
1: ik.
0: Gebruikt mijn naam.
1: Ja. Nee, dus die zitten we altijd, die draaien altijd voordat we gaan optreden.
0: Oh, toch wel?
1: Ja.
0: Zie je
1: ja, die
0: wel.
1: Kennen
0: die
1: natuurlijk
0: wel
1: al
0: in.
1: Die parken
0: ik denk,
1: natuurlijk.
0: Ja, dat Tante Rita, dat komt ergens vandaan natuurlijk.
1: Ja, nee, precies.
0: Ja. Maar wel heel leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Dus we gaan gewoon lekker door.
0: Je blijft ook steeds nieuwe nummers maken.
1: Ja.
0: En dat is een kostbare geschiedenis.
1: Ja,
0: maar het hoort wel bij een carrière.
1: Het hoort bij een carrière. En omdat ik ook veel optreed, moet ik ook veel kosten maken. Dus dan, dat is ook een van de redenen dat ik ook plaatjes maak. Ten eerste omdat ik het heel leuk vind. Maar wat je zegt, is een dure een plaatje maken en een pluggen inhuren en een videoclip. Je bent toch altijd 2.000-3.000 euro kwijt, minimaal.
0: Ja.
1: Maar ja, wat ik zeg, we moeten ook kosten maken. En als je natuurlijk 5 keer in de week optreden, dan komt er geld binnen.
0: Ja,
1: dus dan moet je natuurlijk ook uitgeven.
0: Ja, het is inkomsten en uitkomsten.
1: Ja, precies. En het is ook leuk, want mensen verwachten altijd, oh, Johnny Valentino, en ik op de park, oh, er komt weer een nieuw plaatje uit. Dus ik probeer wel 2, 3 plaatjes per jaar te maken. En augustus komt er ook een waanzinnige leuke plaat uit.
0: Nog steeds bij Laurens?
1: Nog steeds bij Laurens. Ja, ik heb van de week gisteren aan de telefoon.
0: Die denkt met je mee.
1: Die denkt met me mee. En Olaf, die maakt nog steeds leuke teksten. Maar ik ga een beetje primeur geven, want ik ga het half augustus ga ik samen met de Wannabies gaan we een hele leuke plaat maken. En die gaan we ook met Laurens opnemen.
0: Ja.
1: En dan ga ik een aantal dingetjes met de Wannabies samen doen. Maar we hebben de krachten gebundeld. En dat wordt het wordt echt een hele leuke plaat. Dus een echte Wannabies plaat, maar ook een echte
0: Johnny Valentino plaat. En als dat een succes wordt, wordt dat dan ook samen optreden?
1: Ja, we gaan sowieso een aantal optredens samen doen. Ja, en dan zien we wel hoe het schip strandt.
0: Leuk joh.
1: Ja, ik ben nooit zo van de samenwerkingen, maar die jongens ken ik natuurlijk al heel mijn leven ook. Ja. Dus dan is het wel heel leuk.
0: Ja.
1: En ze hadden mij ergens voor gevraagd. Dus toen zei ik, is het niet leuk als we dan dat en dat doen? Dus dat vonden ze helemaal leuk.
0: En dan mag je dus wel met eigen ideeën komen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel leuk.
1: Sowieso, ja.
0: Ja. Maar daar staan ze wel voor open.
1: Zeker, ja. En ik ben ook niet zo'n type die in de rij loopt. Dus dat is natuurlijk ook, dat weten ze natuurlijk ook wel.
0: Nou ja, dat is bij mij natuurlijk ook. Ik kan me nog herinneren, de eerste show met de Wannabies.
1: Mm.
0: Toen moest ik daar optreden.
1: Ja.
0: En ook Martin Eden.
1: Ja,
0: wij stonden er allebei. Maar ik moest opkomen van die kant en hij van die kant.
1: Ja.
0: Maar ik kwam niet.
1: Ah, oh, oké.
0: Okay. Nee, want ik moest achterlangs.
1: Oh, je was er nog niet?
0: Nee, en daar was een rotzooi achter. Dat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus moest ik overal heen, overheen klauteren en zo. Ja. En uiteindelijk, ik was buiten adem. Toen kwam ik op het podium uiteindelijk.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja.
0: Maar hij hoorde me wel zingen, want dat deed ik al.
1: Oh, je zong wel gewoon
0: ja,
1: door?
0: Ja, ik zong wel mee. Okay. Het was een duet.
1: Ja, oh, oké. Okay. Nee, maar het was hartstikke leuk. Dus we gaan
0: ja, ze hadden het moeten filmen. Dan had het leuk
1: dan
0: geweest.
1: Dan had het nog leuker geweest, ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat soort dingen, dat gebeurt. Je weet hoe het op een podium gaat natuurlijk.
1: Absoluut,
0: wat het publiek zit, dat is altijd allemaal mooi opgeruimd. Maar wat erachter ligt, dat weet niemand natuurlijk. Nee. Maar ja, dat had ik dus.
1: Nee, dus we gaan leuke dingen doen. Er komen leuke dingen aan. Hier in Schiedam ga ik ook wat leuks doen later in het jaar. En grote dingen ook. En, voor
0: maar
1: de jongens.
0: Dan komen jullie maar met z'n allen hierheen.
1: Ja, nou is goed.
0: Ja,
1: geen
0: dan
1: probleem.
0: We kunnen het erover hebben, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar je luisteren.
1: Ja, het is mooi genoeg. Ja, even een. Ik ga al heel lang naar Amerika toe. Ik ben helemaal gek van rock'n'roll en country muziek. Dus vorig jaar of dit jaar heb ik een Nederlandstalig country plaat gemaakt. Die heb het heel goed gedaan. En mijn vrouw die vond het ook heel erg mooi. Die speelde ook mee in de clip. En het liedje heet Het is mooi genoeg. Dus opgedragen aan mijn vrouw.
0: Leuk.
1: Ja, toch?

0: er dan ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: Ja, en we gaan straks nog een keer luisteren naar Johnny Valentino. We hebben straks nog een gesprekje. Nou ja, noem het maar een gesprek eigenlijk. En ik heb ook iemand aan de telefoon en die heeft een leven als een prins. Nou, dat wil ik wel even weten, Nigel Visser. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een leven als een prins, klopt dat?
2: Jazeker, ik moet er wel hard voor werken, maar ik heb geen klagen.
1: Nee?
2: Nee, ik heb een lekker leven.
1: Hé, wat een leuke titel.
2: Ja, toch?
1: Ja, hoe kom je erop? Wie heeft het geschreven?
2: Het is geschreven door Emil Hartkamp.
1: Aha.
2: Dus ja, dat is wel meer leuke titel.
1: Ja, nou ja, die kent jou al een tijdje, dus die weet dat jij een leven als een prins hebt.
2: Ja, dat is zeker.
1: Nou, dan moet daar nodig een liedje op gemaakt worden. En de muziek, is de muziek ook nieuw?
2: Ja, die is geproduceerd door Norris Padida.
1: Ja?
2: En Emiel ook natuurlijk, dus ja die werken altijd samen. En dit mooie nummer uit. En hij is ook alweer bezig voor het volgende. Dus,
1: Okay.
2: Waar die man het vandaan haalt af en toe, ik heb geen idee, maar...
1: Nee, maar dat geeft niet. Als jij er natuurlijk gelukkig van wordt, want je hebt veel optredens, Nigel.
2: Nou ja, op zich, ik heb geen klagen, maar het mag altijd wel wat meer zijn, hè?
1: Nou, daar gaan we wat aan doen, want hoe kunnen ze je boeken?
2: Nou, ze kunnen me vinden op Facebook, Instagram en op mijn website www.nigelfischer.nl.
1: Ja.
2: En natuurlijk op YouTube en Spotify en alle bekende...
1: Als ze gewoon Nigel Visser gaan met SCH... als ze dat gaan doen via Google... dan komen ze op al die portals terecht, toch?
2: Dan komen ze me vanzelf ergens tegen, denk ik.
1: Ja. Hoe lang zing je nu al, Nigel? Want ik ben er van het begin af aan een beetje bij, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja, ik denk nou een jaar of... 13, zoiets.
1: Okay, zoiets, ja. Nou, voordat je aan de 65 jaar jubileum komt, kan het nog wel even duren.
2: Ja.
1: Dat heb ik net achter de rug, maar jij bent aardig op weg.
2: Dit.
1: Ja, en weet je, we gaan natuurlijk naar je nummer luisteren.
2: Ja.
1: En weet je wanneer we dat doen?
2: Nou.
1: Als jij het aankondigt.
2: Nou, gaan we dat doen.
1: Oké.
2: En ik zou zeggen, geniet van mijn nieuwe single. Ik heb een leven als een prins.

0: Ja, en dat was Sophie met Bella Italia.
1: Ja, ik wil even naar Anja verzwaaien. Die stuurt me net een berichtje dat ze mee zit te kijken.
0: Dag Anja.
1: Groetjes. Doei.
0: Ja, dat is wel leuk, toch? Eventjes.
1: Ja, ik zie het net toevallig. Nou, leuk.
0: En dan hoor ik Bella Italia. En dat is natuurlijk bekend van Imca Marina.
1: Ja, ik denk wel een bekend liedje.
0: Die is 85 geworden.
1: 85,
0: en die zingt ook nog, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Die gaat gewoon door.
1: Ja, maar ja, dat zijn... Ja, wat moet je anders? Spelletjes op de computer gaan zitten doen.
0: Nou, dat zeg ik ook. Ik zou nu weten wat ik anders moet.
1: Nee, maar dat heb zij natuurlijk ook. Nee. Als je heel je leven dit doet. En wat moet je dan het doen?
0: Ik heb,
1: heel dan naar het buiten gaan kijken. Daar ben je op een gegeven moment ook klaar mee.
0: Ik heb alleen maar die drive naar het volgende optreden.
1: Ja, ja. Ik ken het gevoel, dus ik weet het. Als ik een paar dagen niks heb, word ik ook heel onrustig. En dan ga ik wel lekker fietsen of weet ik wat. Maar,
0: en dan zijn we niet meer de leuke mensen die we moeten zijn.
1: Nee, dat vindt mijn vrouw sowieso niet als ik thuis ben. Ze zegt helemaal dat ze vrolijk doet als ik thuis ben.
0: Ja, die vindt het fijn als je er hardop bent.
1: Maar
0: weet waar je bent.
1: Ja, precies. Nee, we hebben het hartstikke goed samen. Nee, we doen heel veel leuke dingen. Dus als ik thuis ben, dan zit ik nog steeds wel in de artiestenmodus. Want dan wil ik eigenlijk ook van alles doen. Ja. Dus dat,
0: Waarom heb je voor Stephanie gekozen? Omdat ze anders is dan de rest?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, Stephanie, die ken ik al. Ik vroeger zong bij haar in de zaak. En dan hadden we eigenlijk nooit... deed ik altijd een low en dag, zoals ik dat tegen iedereen doet. Maar opeens kwam het op je pad. En ze is wel anders dan de rest. Dus dat, daarvoor heb ik ook een leuk plaatje erover gemaakt.
0: Ja, daar wil ik naartoe.
1: Nee, precies.
0: Ik denk wel dat het met haar te maken heeft.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, ik geef altijd wel dingetjes aan wat ik wil hebben. En dan geef ik tegen Laus door en tegen Olaf die de teksten voor me maakt. En dan zeg ik zelf wat voor soort muziek ik erbij wil hebben. Nou, vorige keer al een country plaat gemaakt. En nu had ik gezegd, ik wil een soort merengue, salsa plaat. En ik wilde iets heel bekends in hebben. En dat had ik dan zelf verzonnen. Dus dat, er is deze plaat gekomen. En ik ben er blij mee.
0: Hadden wij met Marie Isabel.
1: Ja, ook bekend. Ja.
0: Iets wat toch blijft hangen.
1: Wat blijft hangen, dat de mensen denken. Dat lekker bekend is. En de nieuwe Johnny Valentino wordt goed opgepikt bij de radio omroepen.
0: Ja. Nou ja, dat is wel hartstikke fijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe heb je ze zo gek gekregen om een keer in de clip mee te spelen?
1: Nou, niet, want ik zei, ik wil schaduwen filmen. Dus ik zeg, je moet echt even mee, want ik wil schaduwen filmen. Maar ik had tegen Jaap gezegd, nou, we nemen ze gewoon in beeld. En
0: dat gaan ze niet doen. Jan wist ook niet van tevoren dat hij in de clip zou komen.
1: Nee.
0: Maar het is wel gelukt. Hij heeft dat bootje gekocht voor mij, dus dat gebeurde natuurlijk
1: ook. Ja. Nee, ik had tegen mijn vrouw gezegd, zeg, je moet mee op die avond, want we moeten even een vrouw filmen. Als schaduw. Ik zeg, en dan een schaduw dat je aan het roken bent. En toen was ze daar in die steeg. Ik zeg, ja, die schaduw hebben we eigenlijk al gefilmd. Ik zeg, maar we willen eigenlijk dat je... Ja, dus nou met heel veel ja en nee heb ze het toch gedaan. En het is wel een van de mooiste clips die ik gemaakt heb.
0: Zwart-wit. Het is echt een prachtige.
1: Ja, hele mooie clip. Ja, absoluut.
0: Nee, dat
1: maar
0: is
1: deze
0: ook
1: is ook wel leuk met allerlei leuke dames en heren van Salsa Beats uit Spijkenis.
0: Daar moeten
1: uit
0: we natuurlijk ook naar gaan luisteren.
1: Worden we vrolijk van.
0: Ja, de luisteraars die zullen we begrepen hebben dat wij elkaar kennen.
1: Ja, nou blijven lullen.
0: Dan krijg je natuurlijk een hele andere uitzending, maar hoe leuk is dat?
1: Ja, toch? Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Zo is het. Oude verhalen ophalen en toch over jou singles praten, want de volgende is alweer in de
1: volgende
0: in de
1: is alleen. Nee, wat ik zeg, we gaan een single met de Wannabies maken.
0: Met de Wannabies, dat is de volgende.
1: Dus de volgende, en daarna komt er een op aanraden van mijn bureau waar ik voor werk, of ik alsjeblieft een carnavalsplaat wil maken. Die hebben we ook al helemaal klaar, dus we gaan echt een hele foute plaat maken.
0: Ja, ik hoop je nog heel vaak hier te zien.
1: Nou, gezellig.
0: Het is even regelen, maar het lukt wel.
1: Het lukt altijd wel. Duurt altijd
0: Tina
1: even.
0: Dankzij Rosita.
1: Ja, nou hartstikke lief.
0: Ja, zo is het. Je mag je nummer aangekondigen. En hoe gaan ze je boeken als je nog boekingen wil?
1: Nou, gewoon naar johnnyvalentino.nl. Zoek bij de politieberichten, dan moet het goed komen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, als mensen willen boeken, gewoon Johnny Valentino googlen.
0: En Johnny Valentino zit niet in de politiek.
1: Ik heb helemaal niks met politiek. Schei uit. Nee, het is al erg genoeg overal. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, opens en oma's, nichten, neven, boeren, burgers en buitenlui. Hier is de nieuwe Johnny Valentino op jouw favoriete omroep. En natuurlijk bij Tante Rita. Jij bent anders dan de rest. Oh, gezellig.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden een leuke uitzending met Lex, Leo Elmendorp en natuurlijk met Johnny Valentino. En volgende week dan hebben we ook weer leuke gasten. Randy Madeiros en Tina Rosita uit België. En dat wordt natuurlijk ook weer een hele leuke uitzending. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. Ga lekker genieten en tot volgende week.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sohr over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sohr had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR op in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2.
2: De tafel van 2.
3: Dan Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is 2.
5: Welkom bij de tafel van 2 van vrijdag 15 mei. Tot 6 uur zijn we er met de volgende onderwerpen. Het Geneve-festival, gaat CWO de titel binnenhalen? Future Now Event, oftewel hoe afhankelijk zijn wij van Big Tech uit Amerika? Het woord van de week. En we hebben een slotgast in de persoon van Jeroen van Langeveld. Die komt ons alles vertellen over de afvalproblemen in Schiedam en Vlaardingen. En waar we natuurlijk zometeen mee beginnen, is wat viel ons op. Dat wordt allemaal muzikaal en technisch ondersteund door niemand minder dan Nel Versteeg.

0: Charlie Gere met het nummer My Madonna. En tijdens de muziek hadden wij het erover van... is het nou een echt bestaand persoon?
1: Ja.
0: Of zou het ook zo'n AI
1: Toen ik hem zat, ik kwam hem ergens weer tegen met, op Facebook. En dan, nou, begin lekker. Dus denk, nou, ga ik hem even opzoeken. Dan zat hij wel op Spotify en dan staat hij daar als een artiest.
0: Ja.
1: Maar ik twijfel toch, want dan staat er live optreden daar en daar. Maar dan zie ik beeldjes en die... Dus ja, ik twijfel. Dus luisteraars, help ons even. Charlie Gere, is die echt van vlees en bloed? Of is het een AI-constructie?
0: Tafel van 2@ditis2.nl.
1: Of app me even, of zet het even onder de aankondiging op Facebook. Of verzin iets.
2: Zou het nou kunnen gebeuren dat je over een paar jaar naar een AI-concert gaat?
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja, want ik had iets gezien met Gullit. Oh, misschien is dat wel... Nee, maar dat is niet lokaal. Maar jij stelt nu die vraag, Fokko. Ik had Gullit gezien. Die had zichzelf in een soort gedupliceerd.
2: Ja.
1: Ja, noemde dat in een avatar. Maar dat is volgens mij die poppetjes die we wel eens gebruiken. Maar ik snapte er helemaal niks van. Hij zat bij Humberto Tan te vertellen dat hij zijn duplicaat... gedupliceerde persoon stuurt hij naar Amerika... voor filmpjes op te nemen, voor reclamedingetjes. Nou, ik kon het gewoon een soort niet volgen. Ik ben blij dat straks Jens Kooi ook komt. Die snapt alles van dit soort dingen.
0: Okay. Die gaat ons daar alles over vertellen.
1: Dat is een software...
2: Wat viel ons op? Paul, je mag beginnen vandaag.
0: Ik mag beginnen. Nou, ik zal jullie het volgende vertellen.
1: Nou.
0: Vroeger, toen ik nog zeer actief sportte... toen had je op Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag... noem al die dagen maar op, had je toernooien. Dan ging je met een aantal teams van je vereniging... ging je kriskras door Nederland heen.
1: Voetbal?
0: En dan ging je overal en nergens lekker spelen. Dat is een hele tijd is dat een soort van vertrokken. Er gebeurde gewoon op die dagen allemaal niks meer bij verenigingen. En tot mijn grote verbazing... Ik stond gistermorgen op, ik kijk naar buiten. Het hele hoofdveld van Zwaluwe en de velden daarachter. Ja. Allemaal van die kleine ventjes, allemaal lekker wedstrijdjes spelen.
1: Okay.
0: En dat was me toch leuk.
1: Zwaluwe had het opgepakt weer.
0: Nou, dat weet ik niet, maar mijn hart ging er gewoon van open. En dat viel mij echt op, dat het dus blijkbaar weer... En vandaag ook, was een toernooi voor meisjes. Hartstikke leuk gewoon.
1: Ja,
0: dan moet weer terug.
1: Ja, ja.
0: Gewoon dat je op Hemelvaartsdag, Koningsdag... kan je tegenwoordig ook doen, toch? En dan gewoon... Ja,
1: nou, met Koningsdag is er natuurlijk al een hoop vertier in de stad. Dus
0: ja, maar dat was vroeger bij Koninginnedag, deden we ook toernooien.
1: Maar toen had je nog geen vertier in de stad misschien. En, zo'n kind, dan ging je met je kind... Nou, je wil met je kind iets leuks doen, maar die willen nou op een kleedje zitten... en willen ze in de stad zitten.
2: Koninginnedag laten we bij
1: de stad lopen.
0: Laten we
1: maar al die andere dagen vindt het steen een goed idee. Inderdaad, mijn buurman, die zei dat hij op Hemel... Ik kwam hem tegen op Hemelvaart.
0: Mm-hmm.
1: En die zei toen inderdaad van... Nou, hij zegt, ik sta even op mijn kind te wachten, want we gaan naar een toernooi in... bij de Zwaluwe.
0: Nou, kijk.
1: Dus toen dacht ik al, oh leuk. Dus ja. Maar jij hebt het inderdaad als...
2: Het is niet alleen voor kinderen. Ik heb ook, toen ik bij de senioren zat, heb ik ook toernooien gehad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar zou het door corona zijn gekomen? Dat het wegging?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Het was al langer weg.
0: Het was al langer weg.
1: Een
0: beetje kommen en kwel.
1: Kijk, al die gemeenschapszin komt hopelijk weer terug.
0: Mm-hmm. Ja,
1: lang leven de gemeenschapszin. Snap je wat ik daarmee bedoel, Fokko?
2: Ja hoor.
0: Het woord gemeenschapszin, daar heeft hij wel allerlei ideeën over.
1: Daarom vraag ik het even expliciet.
2: Maar leuk dat je dat opviel. Ja. Nel, wat viel jou op?
1: Ja, ik maak altijd mijn verhalen rond. Hè. Dus ik begin ergens een paar weken geleden ergens over... en dan wil ik het proberen zoveel mogelijk ook af te ronden... Nou ja, dat waren dus die Japanse duizendknoop. Die was dus, we hadden het vorige week, fietsten wij samen naar huis volgens mij. Toen zat hij al op 2/3 van 1/2 van het fietspad. Dus bijna op de helft, hè, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij groeit en hij groeit en hij dijt maar uit. Maar vandaag fiets ik natuurlijk weer er langs, op de Heenweg. Ik denk een particulier, vermoed ik. Die heeft hem even gesnoeid. Dan zat ik allemaal bordjes niet aankomen, want dan verspreidt hij zich nog harder. Het was gewoon op de takken, op 30 centimeter, waar ze één voor één afgeknipt.
0: Mm-hmm.
1: Afgevoerd, hoop ik, in de restafval, hoop ik. Want het moet verbrand worden. En het was helemaal kaal. Dus voorlopig is het voor de fietsers weer veiliger.
2: Ik denk niet dat het door een particulier is gedaan, want dan zou de rommel er nog liggen. Maar het is helemaal schoon, want ik ben er net ook langs gefietst.
1: Nou, een particulier kan toch wel zijn rommel opruimen. Je hebt ook mensen die iets wegknippen, in een plastic zak doen en meenemen en in de vuilniszak gooien. Die bestaan er ook.
0: Ja, fuck ook. Dan gaan we mensen die dingen opruimen.
2: Dan gaan we het om half zes gaan we het erover hebben. Hey, maar leuk joh, dus, nou, je wordt vervolgd hè?
1: Ja, het gaat weer groeien hoor, wedden.
2: Ja, wat mij opviel deze week. Ik zal mezelf het woord geven. Tovino, toch een begrip inmiddels in Vlaardingen, gaat morgen haar deuren sluiten. Mm-hmm. En het wordt wel voortgezet, maar in welke vorm, dan moeten we maar afwachten. En dat vind ik wel jammer, want ik kwam daar regelmatig. Ik ben ook wel eens met Nel geweest, ook na een uitzending.
1: Vroeger, toen we nog in Vlaardingen zaten, ja, gingen we nog wel eens...
2: 2 jaar geleden.
1: Ja, maar ik zeg dat graag. En dan voorheen, moet ik zeggen.
2: Ja, dat wilde ik even zeggen. En dan ook, ik weet dat er wat voetballers luisteren. Waar ik ook vroeger mee gevoetbald heb. Sjaak Rodenburg, wie kent hem niet? Neemt morgen, na 50 jaar actieve competitie, voetbalcompetitie, gaat hij afscheid nemen in het 35-plus elftal. En dan ga ik morgen ook kijken met mijn buurman André van Elderen. En de wedstrijd begint om...
1: Welke vereniging?
2: Ik zit midden in mijn zin. Dus om 3 uur bij Victoria 04 aan de Kooikersweg. En dat zal ongetwijfeld een kleine TSB-reunie worden. Dus daar heb ik heel veel zin in.
1: Want is TSB opgegaan in Victoria?
2: Nou, nee, achter het is iets. Zo. In Victoria 04, in 2004, zijn TSB en Fortuna samengegaan. En dat is Victoria 04 geworden.
1: TSB en Fortuna?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja. Dus je had een zondagtak.
1: En liggen mijlen uit elkaar?
2: Nou ja, dat viel mee. Maar je had een zondagtak en een zaterdagtak. Huh? Maar je had dus inderdaad TSB-elftallen en Fortuna-elftallen. Maar wat wel leuk was... Ik was in die tijd was ik ook regelmatig scheidsrechter. En dan gingen wij dus fluiten op de zondag. En de zondag ging dan fluiten op de zaterdag.
1: Dat is dan weer wederkerigheid.
2: Ik ben er jaren niet meer geweest. Misschien wel 10 jaar niet geweest. En ik ben nou benieuwd hoe dat is. Of dat nu 1 club is. Of dat er nog steeds een TSB-tak is en een Fortuna-tak.
0: Nou, volgens mij heeft Victoria 04 een prima club die helemaal... naar in elkaar verweven. Ja.
1: Met een nieuw DNA. DNA. Een nieuw profiel en een nieuw DNA.
0: Ja,
1: maar je blijft natuurlijk altijd inderdaad wel een beetje met de oude TSB'ers dan en de oude Fortuna. Dus, ja. Maar dat geeft toch ook niet? Dat, als dat...
0: Kijk, dat hebben we bij CWO natuurlijk ook.
1: Want dat was ook weer...
0: HVO, de Hollandiaan en helpen ze even.
2: Satelliet.
0: Jullie zijn echte Vlaardingers.
1: Ja, maar...
0: Ja? Nou, okay.
2: Satelliet toch ook?
0: Ja, het zou zomaar kunnen.
1: Ik ging alleen maar naar HVO, want daar voetbalde mijn beste vriend. Dus ik heb 10 jaar lang naar het boerenkoolvoetbal staan kijken. HVO 11. En HVO 13 ook.
2: Nee, want alles wat aan jeugd binnenkomt bij CWO, die heeft helemaal niet meer iets
1: met HVO. Precies. Die weet niet hoe dat zat. Nee,
0: natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Dus dat.
1: Nou, dus jij hebt jouw kostjes, zeg je dat ook weer?
0: Morgenmiddag ben je onder de pannen.
1: Ja, dat bedoel ik. Jouw kostje is gekleurd.
2: En ik denk dat ik op de fiets ga.
1: Ik begrijp het. Was er nog iets anders wat je had? Ik heb twee dingen.
2: Ja, dus, ik mag nooit meer dan 2 dingen.
1: Nou, een beetje Nee, het mag eigenlijk maar 1, hè. Maar vooruit dan maar. Muziekje dan maar?
0: Ja, dat lijkt me wel. Hè.
1: Jouw verzoeknummertje dan maar, Paul?
0: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Nou, daar komt-ie.

0: Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel. En ik heb de lot van de week naar Nel. Want ik kwam dat nummer tegen bij Eva.
1: Eva?
0: En ik zeg, dit moeten we proberen er even in te gooien.
1: Nee, je schreef opening eerste uur, opening tweede uur. Ja, wauw! Ja, ja. Nou, dat gaat natuurlijk
0: dat klopt helemaal, dat klopt helemaal. Ja, prachtig, prachtig.
2: Maar het zal geen inzending worden voor volgend jaar, denk ik.
0: Voor wat dan?
2: Voor het Songfestival.
0: Oh, gaan we volgend jaar meedoen?
2: Als we weer mee zouden.
1: Dan is dit toch alweer een oud liedje. Daarom. Dan moet er toch weer wat nieuws komen. Die Danny Vera, die zal wel weer wat anders. Het zou wel een goede inzending kunnen zijn.
0: Zo.
2: Maar goed. We gaan het hebben over het Genève-festival met Renate Gevosden.
3: Hi.
2: Ik spreek het goed uit, hè?
3: Dat spreek je zeker goed
2: best
3: uit.
2: Best wel goed uit. Hey, sinds een jaar ben jij werkzaam bij het Genève-museum.
3: Dat klopt, ja.
2: Als hoofdstoker.
3: Ja.
2: En wil jij uitleggen wat dat is?
3: Ja, dus wat ik eigenlijk doe is, ik maak samen met mijn team van stokers de moutwijn bij ons.
2: Ja.
3: En alle producten die wij vanuit het museum verkopen. En dat doen we in de branderij van het museum zelf. En dat doen we op een traditionele wijze. Met echt het beslag maken en het opstoken. Drie keer stoken.
2: Wat is het beslag maken?
3: Ja, dat is eigenlijk de basis van je alcohol.
2: Ja.
3: Dus echt op ouderwetse wijze met granen. Ja. Ja.
2: Nou weet ik niet hoe oud je bent, maar je hebt al van jongs af aan heb je al daarmee te maken gehad met stoken.
3: Nou, ik kom uit een cultuur waar mensen er nogal van houden om thuis zelf te stoken. En wat er vaak gebeurde is dat wij thuis van die obscure flesjes water hadden staan, waarvan je nooit zeker wist of er nou water in zat of iets anders.
2: Ja, ja. En welke cultuur is dat?
3: Dat is voormalig Joegoslavië. Dus tegenwoordig is dat meerdere landen natuurlijk. Dus mijn ouders komen allebei uit een ander gebied.
2: Ja.
3: Dus uit Bosnië, het Servische gedeelte, en mijn moeder uit Montenegro.
2: Ja. Hey, maar je komt uit een hele andere hoek. Je zat in de e-commerce.
3: Ja, dat klopt.
2: En toen dacht je, wat ik heb gelezen, je was op vakantie gegaan door Zuid-Afrika. Toen dacht je van, ik ga wat anders doen.
3: Ja, ik was eigenlijk, ik heb een tijdje in loondienst gewerkt. Dan een jaartje of 4,5 voor mezelf met een partner, waar we best wel leuke projecten hebben gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van ja, het voelt voor mij nog steeds een beetje als hetzelfde werk. Dus ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Toen was ik van plan heel eventjes niet te werken. Dus ik was een maandje naar Zuid-Afrika gegaan en ik kwam daar op die trip kwam ik allemaal mensen tegen die hun hele carrière als bij wijze van hadden omgedraaid. Dus echt van kantoorbanen naar chefs of allemaal creatieve mensen waren het. Iedereen die ik tegenkwam had ook iets te maken met, ja, met smaken, met proeven. Dus dat bleef een soort van lijn, alleen dat kwartje viel niet helemaal bij mij, totdat een vriendin van mij die hier in Schiedam woont de vacature doorstuurde van hoofdstoker in opleiding bij het Genève Museum. En die zei, is dat niks voor jou? Want je houdt onwijs van drankjes smaken. Je kan supergoed ruiken. Je wil wat anders doen. Is dit niet heel tof? En eigenlijk de hele vakantie heb ik me nergens mee bezig gehouden. Maar die vacature heb ik de hele vakantie opengehouden. En toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk te verliezen?
2: Ja.
3: Ze gaan me waarschijnlijk toch niet aannemen, dacht ik.
2: En hoeveel kandidaten waren er?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan de directie moeten vragen. Ik heb me daar ook echt totaal niet mee bezig gehouden. Voor mij was het gewoon, als ik word uitgenodigd, mooi meegenomen. En ik zie het wel.
2: Ja. Is het heel raar dat ik zeg dat ik dat meer iets voor een man zou vinden? Of is dat een hele verkeerde opmerking?
3: Nou, ik denk dat in het vakgebied zien we zeker wat vrouwelijke distillateurs. Ook echt wel bij de grote merken. Dus bij Rutte bijvoorbeeld. Bij Wijnand Fokking. En dan ook een aantal dames die hun eigen wat kleinere ambachtelijke distilleerderij hebben. Vrouwen kunnen over het algemeen, voor mijn gevoel, ook beter ruiken en proeven dan mannen.
2: Ja.
3: Ik heb niet de
2: ruik ook lekker dit trouwens.
3: Ja, kijk, dat scheelt, hè. Maar ik denk het als je kijkt naar het stoken zelf, ja, dat is natuurlijk iets van vroeger ook. En dat was inderdaad wel traditioneel voor mannen. Ik weet niet hoeveel sollicitanten er waren, maar ik durf wel het gokje te wagen dat ik de enige vrouw was.
2: Ja, hey, maar dan heb je in vrij korte tijd ben je hoofdstoker geworden. Want je ging eerst, ben je brandersknecht.
3: Ja.
2: En dan zou je opgeleid worden tot meester brander. Ja. Meester brander is dan hoofdstoker?
3: Ja, klopt. Ja.
2: Wat ik dus ook, dat wist ik ook helemaal niet. Jullie hebben gewoon je eigen, je never.
3: Ja.
2: En ik dacht meer van, joh, jullie zijn in het Genève-museum en dat wordt in stand gehouden door allerlei distillateurs.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn jullie gewoon een concurrent van de anderen. Of
3: nou,
2: niet zo, zie ik dat verkeerd?
3: Nou kijk, wat je eigenlijk krijgt is, omdat we dat ambacht zelf in praktijk brengen, geef je het museum ook wat meer bestaansrecht, denk ik. Het is niet alleen maar een aantal zalen waar je de geschiedenis vertelt, maar je hebt echt een beleving in de oude historische branderij die beneden is. En daarmee kunnen we wel echt eigen inkomsten genereren. Je wil, denk ik, niet te veel afhankelijk zijn van externe partijen, of dat dan drankmerken zijn, of dat dat andere subsidies zijn. Kijk, je zal altijd een manier moeten vinden om je eigen inkomsten te genereren. Ja. En voor ons is dat aan de ene kant natuurlijk gewoon museumtoegang. Aan de andere kant, op het moment dat we gaan stoken, kunnen we arrangementen verkopen. Maar ook het product wat we maken, ja, dat geeft ons gewoon ruimte om ja, leuke dingen in het museum te kunnen doen. En ja, als museum wat ja, overeind te blijven.
2: Je noemde net al subsidie, kom ik daar later nog even op terug. Ja, het is jenever, daar moest ik vooral altijd aan denken. Dan moest je aan je opa denken of oude ooms die op verjaardagen. Je neemt je er ook altijd tot aan het randje, weet je wel. Dat moest aan gelurkt worden. En ook met Caballero sigaretten.
3: Ja.
2: Hoe is dat imago op dit moment?
3: Nou, wat ik zelf heel erg merk, en ik ben natuurlijk relatief nieuw in het wereldje, is dat vooral in de bartenderwereld en ook de internationale bartenders ongelooflijk geïnteresseerd zijn in het product dat we maken. Het is veelzijdig, het is heel typerend, heeft een bepaalde granige smaak. En ze kunnen daar echt hele toffe dingen mee maken. Het is voor hun iets unieks. En als je kijkt naar de wereld hier in Schiedam bijvoorbeeld, ook met een linkje naar het Geneve Festival, zijn we echt bijvoorbeeld met de cocktailbars in de stad en andere partijen aan het kijken van oké, hoe kunnen wij nou Geneve weer terug op de kaart zetten en ervoor zorgen dat er een jonger publiek wordt aangesproken. Dus je ziet dat we de cocktails en dat we echt een beetje de creatieve kant op gaan.
2: Ja, ja. Dus met de cocktails wil je eigenlijk de jeugd lokken, zeg maar.
3: Ja, zeker.
2: Is het ook misschien zo dat, omdat Geneve Stokerij, als ik het zo mag zeggen, dat is echt een ambacht.
3: Ja.
2: Is daar ook meer belangstelling voor?
3: Nou, ik denk dat als je nu kijkt wat er een beetje in de wereld gaande is, waarin heel veel geautomatiseerd wordt, zie je ook wel weer een grotere interesse van mensen in ambacht. En echt in de breedste zin van het woord, denk ik. Omdat dat niet iets is dat je kan automatiseren. Dus we zien wel dat daar zeker wat meer aandacht voor komt. En ik denk dat het ook aan ons is om dat verhaal te blijven vertellen. Ik denk dat heel veel mensen ook niet per se weten wat het allemaal inhoudt. Dus wij werken zelf, we hebben natuurlijk Museum Molen de Walvis. We werken veel met Stichting Schiedams Molens, Restauratie Werkplaats. Ook daar vinden allerlei verschillende ambachten plaats. En ik denk wel dat het aan ons allemaal is om dat verhaal te vertellen en mensen daarin te betrekken.
2: Ja, en dat is ook een mooie city marketing. Nog even, voordat we gaan overgaan naar het Geneve Festival. Ik ben dan altijd benieuwd hoeveel bezoekers jullie hebben. En dan met name dan vanuit Nederland en het buitenland.
3: Ik zou de exacte cijfers niet durven zeggen. Nee, dat durf ik echt niet te stellen. Ik weet niet uit mijn hoofd, want ik zit echt midden in de organisatie van het Geneve Festival op dit moment, wat exact onze jaarcijfers zijn. Maar ik weet wel dat ze gepubliceerd zijn op de website. Okay. Dus, ja.
2: Nee, je zegt zelf al, je organiseert het Geneve Festival.
3: Dat klopt.
2: Dat is morgen en overmorgen,
3: ja.
2: Zaterdag en zondag. Vorig jaar was het ook over 2 dagen.
3: Ja.
2: En dat was voor mij een heel groot succes. Wil je er wel iets over vertellen? Waar het plaatsvindt en wat er allemaal zo gedaan wordt?
3: Ja, zeker. Dus het Geneve Festival vindt eigenlijk plaats op twee locaties. De Havenkerk en het Geneve Museum. En de Havenkerk zit rechtstreeks naast het Geneve Museum. Dus we hebben ook een directe verbinding. Dus je kan van de ene locatie heel makkelijk naar de andere locatie lopen. Wat we dit jaar een klein beetje anders hebben gedaan, is dat we hebben gezegd, oké, die Havenkerk, dat is echt waar we het inhoudelijke deel gaan presenteren. Dus we hebben daar 25 distillateurs voor uitgenodigd. We gaan daar masterclasses geven. We gaan daar breakout sessies doen. We gaan daar echt de diepte in met elkaar.
1: Wat is een breakout sessie?
3: Het is eigenlijk een klein beetje. Ik heb een plenaire masterclass met Joël Broekhaart. Dat wordt echt voor de hele zaal. Want er kunnen 80 mensen aan meedoen. Die gaat proefles geven. Maar ik heb tegelijkertijd heb ik op het podium een kleinere locatie vastgezet. Waar tussendoor kleinere masterclasses worden gegeven. Ja.
2: Ja, ik las ook dat je met tijdsloten gaat werken.
3: Ja, dat klopt.
2: Dus
3: ja.
2: Dat je met een kleinere groep meer aandacht wil geven aan het product.
3: En ja. wat dan tegelijkertijd zo is, is dat het kaartje, ongeacht je tijdslot, de hele dag toegang geeft tot Geneve Museum, waar ook van alles gaande is. En de sessie van Joël Broekhaart, die is open voor iedereen die een zaterdagkaartje heeft.
2: Ja. Hoeveel distillateurs zijn er?
3: Hoeveel überhaupt?
2: Ja, nee. Morgen en overmorgen.
3: 25 hebben
2: 25.
3: We er. Ja, ja.
2: En dan vraag ik me af, hè. Ik heb wel eens een wijnproeverij meegemaakt, maar... als je bij al die kraampjes langs gaat...
3: Ja.
2: Gaat dat met muntjes of kan je gewoon onbeperkt proeven, zeg maar?
3: Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben de kaart... prijs zo laag mogelijk gehouden. Daar krijg je eigen proefglas voor met een keycord die je zo om kan houden. Ja. Dat is inbegrepen, masterclass, dus alles is inbegrepen. En om die reden vragen we dan voor een proefglas een muntje.
2: Ja, ja. Duidelijk. Ja. Ja. En wat kost een kaartje?
3: Een kaartje is €13,50.
2: En dat is zowel voor de zaterdag als voor de zondag?
3: Ja, dat klopt.
2: En wat is de leukste dag? Dan ga je zeggen, allebei zijn ze leuk. Maar...
3: Wat vind je zelf leuk?
2: Nou ja, ik las wel dat op zondag is dan die wedstrijd van die cocktails.
3: Ja.
2: En dan denk je, ja, daar zit wel een wedstrijdelement
3: in. Ja.
2: En dat is natuurlijk wel heel spannend. Want heb jij ze al geproefd? Hoe weet het dat? Is daar een selectie voor geweest dat er een voorronde was?
3: Ja.
2: En er zijn dus de 6 beste overgeblevenen. Ja. Dus jij hebt ze al geproefd waarschijnlijk?
3: Nee, ik heb ze dus nog niet geproefd. Nee,
2: wel geroken? Je kan goed ruiken, zei je.
3: Nee, ja, dat wel, maar ik heb ze nog niet geroken. Nee, wat we hebben gedaan is, we hebben een uitvraag gedaan. Daar zitten wat voorwaarden aan. Waar de inzendingen aan moeten voldoen. En we hebben daar een hoop reacties op gehad. En aan de hand van de inzendingen en de recepturen en dat soort zaken hebben wij de top 6 geselecteerd.
2: Ja.
3: En daar zitten hele bijzondere cocktails tussen.
2: En wie zit er in de jury?
3: In de jury zitten 4 internationale bartenders. 2 uit Italië, 2 uit Tsjechië. Om ze zo neutraal mogelijk te houden.
2: Ja. En heeft het publiek ook nog een stem?
3: Ja, absoluut. 70% is de vakjury, 30% publiek. Dus als je langskomt, kan je proeven. En dan mag jij jouw muntje geven.
1: Een beetje wat ik nou van een cocktail... Ik ben niet zo heel erg van cocktails, maar... Met de kerst gaat er altijd een vriend mee, die maakt cocktails. En ik vind er altijd zo mooi uitzien.
3: Nou, dat. Ja.
1: Maar ik vind dat ook... Geeft dat ook punten? Kan je daar ook op selecteren? Of is het geen officieel criterium?
3: Het is een onderdeel van de puntentelling. Wat je ziet is... het jeneverprofiel moet echt duidelijk naar voren komen. Presentatie is heel erg belangrijk.
1: Dus dat valt onder presentatie.
3: Ja, als je kijkt...
2: Je jeneverprofiel dat je het echt moet smaken.
3: Ja, dat granige, dat moet er echt in terugkomen.
1: Ja.
3: Dus we hebben ze ook gevraagd om de jenever die ze gebruiken mee te nemen, zodat de jury dat ook echt kan proeven en ruiken, om te kijken of dat er echt goed uitkomt. Maar als je kijkt naar vorig jaar bijvoorbeeld, de winnaar, ja, die heeft toen de jongens van Bobby's echt tot tranen geroerd met zijn verhaal.
1: Zo.
3: Ja, dus dat is uiteindelijk wel een belangrijk element.
2: En is dat dan ook zo dat die cocktail dan vervolgens in heel Schiedam geserveerd wordt?
3: Nou, dat is wel iets waar we naar kunnen kijken. Maar dat is niet per se iets wat we doen.
2: Ja.
3: Nee, want we hebben eigenlijk uit heel Nederland inzendingen gekregen. Dus dat maakt het wel interessant, denk ik. Ja. Het trekt ook een hoop bartenders vanuit andere steden.
2: En je opent morgen ook met iets heel speciaals.
3: Ja, klopt, ja. Ja, we hebben eigenlijk altijd een opening met de burgemeester.
2: Ja.
3: En waar we dit jaar voor gekozen hebben is... we hebben een organisatie, Print Night Out heet dat. We hebben op het podium staan, die gaan zeefdrukken. Die gaan tasjes maken, dat kan je lekker zelf doen. Ik heb de burgemeester gevraagd om daarbij aanwezig te zijn... en het eerste tasje te maken. En daarnaast hebben we onze eigen stokerstrots. Dat is 1 keer per jaar wat we lanceren met de stokers van het Jenever Museum. En dat is een leuk samenwerking dit jaar geworden met Espresso Koffie en Thee. Dat is echt een Schiedams drankje.
2: En die stokerstrots, daar ben jij verantwoordelijk voor?
3: Ja, dat is een van de dranken die wij met het team maken. Ja,
2: ja.
3: Ja.
2: Ja. En, en daarna is die ook te kopen in de winkel?
3: Ja, ja.
2: Dus we moeten een beetje gaan afronden... Ik had Leo Fontijn nog even aan de lijn van Toor. Die vindt cocktails maar helemaal niks. Maar die zegt van, hey, je moet het echt ambachtelijke spul hebben. Maar die is er 2 dagen en hij zegt, kom nou gewoon langs. Dus ik denk dat ik zondag langskom.
1: Je hebt een druk weekend.
2: Ja, morgen voetbal en zo. Dus ik zal even zeggen waar het is. Het is inderdaad Langehaven 72 en 74. Ja. Dus inderdaad, het is naast elkaar. En mocht je informatie willen hebben en tickets willen bestellen... dan kan je, en dat is een heel fijn adres, jenevenfestival.nl.
3: Lekker simpel.
2: En dan heb ik nog een slotvraag, want je noemde net even subsidie. Is Frans Hamerslag ook welkom?
3: Absoluut.
2: Ja?
3: Jazeker, die staat op onze gastlijst.
2: Oké, goed zo. Hey, dankjewel. En ik denk ook dat het een succes gaat worden.
3: Ik denk het wel.
2: We gaan elkaar zondag zien.
3: Super, heel leuk. En de rest is natuurlijk ook uitgenodigd, dus laat maar even weten.
2: Okay. Dankjewel.
3: Super.

0: Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. Tot 5 uur is onze laatste gast in dit eerste uur de trainercoach van CWO, Dennis van der Waal. Dennis, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Het nummer Make Me Smile. Ik denk dat jij best wel de laatste periode en misschien daarvoor ook al op sportief gebied met een bepaalde glimlach rondloopt, hè?
1: Nou ja, zeker weten. Eigenlijk het hele seizoen mag ik al best wel vaak lachen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je zeggen, heel simpel, de laatste periode even wat minder lachen relatief gezien. Heel simpel, als je 8 punten voor staat in eerste instantie. Weliswaar dan niet zozeer op de nummer 2, want toen was Ketels Baland nog de nummer 3. Zo Berkel er nog tussen.
0: Ja.
1: En je ziet dat verdampen, ja, dan lach je heel even minder. Aan de andere kant ben ik dan ook relativerend ook zeggen, joh, gewoon doorgaan. De manier hoe we het gedaan hebben, de eerste periode en alles daartussen. Op die manier de vrijheid, het plezier eraf stralend. Zo moet je weer gaan spelen. Nou, dat zijn we gaan doen. En dan sta je weer ineens voor.
0: Ja, sinds 2024 ben je bij CWO de hoofdcoach.
1: Ja.
0: Als je nou kijkt in die periode qua ontwikkeling, wat vind jij dan wat de grootste ontwikkeling is geweest en is die CWO heeft doorgemaakt?
1: Ja, nou, sowieso het stabiele. Toen we instapten, natuurlijk vanuit Zwaluwe met een bepaald speelperspectief, wat ik gewend was, dan weet je dat het anders zal zijn. Het voordeel is dat ik de club al kende natuurlijk vanuit de eerdere periode met Francisco, toen als hoofdtrainer, wat nu mijn assistent is, waarbij we alles samen doen. Maar in het eerste jaar hadden we gewoon een spelersgroep die echt al ervoor ging. Alleen er ontbrak net die bepaalde schakel, het stabiele. Stukje rust, stukje ervaring om een wedstrijd te killen. Gewoon even zakelijk uit te weten spelen. Maar we konden ook gewoon echt complete, fantastische wedstrijden spelen en de week daarna een complete off-day hebben.
0: Mm-hmm.
1: En die complete off-days die hebben we dit jaar gewoon heel sporadisch maar gehad. En eigenlijk zelfs niet eens een off-day, maar dat je gewoon door onnodige fouten de boel verpest. En dat hoort erbij, het zijn menselijke items. Maar dat is beter geworden, stabieler geworden overal. Plus die manier van spelen waar ik het over had. Je weet het zelf vanuit toen de tijd met Henk de Zeeuw onder andere. Maar ook met Steven, met Raymond. We hadden een bepaalde intensiteit en die wilde ik terugzien. Ook met een ander systeem potentieel kunnen spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we dit jaar vanaf de voorbereiding eigenlijk erin geslepen. En dat was eigenlijk plan B. Maar dat plan B dat beviel zo goed bij een ieder dat ik hem iedere week voorgesteld heb. Weer van, joh, gaat dat weer plan A worden? Nee.
0: Nou gaf je het net zelf al aan, de periode onder bijvoorbeeld Henk de Zeeuw. Toen deed je natuurlijk ook al van alles en nog wat. Op papier assistent trainer, maar je had ook een heleboel verantwoordelijkheden. Als je nou kijkt naar je eigen ontwikkeling in die periode van toen en nu. Wat vind jij dan voor jezelf bepaalde zaken waarvan je zegt, hey, ja, daar ben ik toch flink in gegroeid.
1: Ja, dat vind ik lastig. Kijk, het is de eerste keer dat je echt op eigen benen staat. Alleen nogmaals, dan heb je ook bewust een oudere, ervarene trainer er rondom.
0: Ja.
1: Ik zal geen vergelijk gaan maken met een club in het Rotterdamse die dat ook heeft, maar dan geen gebruik ervan maakt.
0: Dus ik denk dat ik weet wie je bedoelt.
1: Precies, die met rood en wit. Nee, ja. Kijk, op die manier denk ik dat ik daar bepaalde keuzes maak daarin. Daar was je eerst zeg maar de opa-rol, hè? De lust en niet de last. En die heb je nu wel, in goede en slechte tijden. Dus dat vind ik lastig. Kijk, vanuit iedere trainer überhaupt neem je van alles mee.
0: Ja.
1: En zelf als speler heb ik niet de minste gehad. Adrie Poldervaart, Arnold Scholt, Peter Wubbe. Daar pak je allemaal fracties van mee. En ook degene waar je mee of onder gewerkt hebt. Zowel toen bij CWO met Frans en Rafael. Maar ook met Kevin Vink bij mijn sluis en dus logischwijs met Henk als laatste dan. En daar maak je een soort van in het koppelingetje naar de vorige spreker je eigen cocktail van.
0: Mm-hmm.
1: Wat jouw DNA is en jouw manier van spelen. Rekening houdend met het niveau natuurlijk. Alleen de principes zijn hetzelfde op ieder niveau. Of nou bij de kleintjes is, waar mijn dochter tussen de jongens speelt, doen we dezelfde principes. En dan zie je van de week Paris met Bayern. En dan krijg ik alleen terug, ja, het gaat iets sneller. Ja, dat klopt. Het gaat alleen iets sneller. Maar de principes zijn hetzelfde.
0: Precies. Je noemt een aantal Kevin Vink, Adrie Poldervaart. Heb je daar nog wel eens contact mee?
1: Nou,

0: Je op die manier, het wereldje is klein. En dat is niet alleen maar om mensen tevreden te houden, maar ja, dat meen ik oprecht. Altijd in de hoofdingang naar binnen en weer naar buiten. En dat is alleen maar leuk.
1: En het leren van elkaar is denk ik ook verschrikkelijk belangrijk. Toen ik je uitnodigde, prompt daarna kwamen er op allerlei manieren... werd er ineens Dennis van der Waal en CWO werd een soort hot news.
0: Ja.
1: Redactie maakte een artikel in het Nieuwsblad Vlaardingen. En ik kwam het nog overal en nergens tegen.
0: Ja.
1: Helemaal geweldig natuurlijk. En dat heeft alles te maken met de laatste periode van het seizoen. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Jullie tegen HBSS, dat is morgen.
0: Ja.
1: En dan tegen OVV nog.
0: Klopt.
1: En Ketel Spaarland heeft het te doen tegen Botlek en Meeuwenplaat.
0: Ja.
1: Nou, die laatste, dat is gewoon 3 punten, klaar.
0: Maar weet ik niet.
2: Nooit onderschatten.
1: Nee, dat is waar, maar goed. Laten we gewoon het over CWO hebben. Welke van de twee wedstrijden denk jij dat het moeilijkst is?
0: Dat vind ik echt een hele lastige. Kijk, HBSS is officieel nog niet veilig, maar dat is in een scenario wat als dan.
1: Ja.
0: En dat kan volgens mij echt puur alleen maar theoretisch, praktisch gezien kan dat niet eens. Hetzelfde geldt voor Excelsior 20. Die staan 6 punten voorop. En dan moet er een godswonde zijn waarbij het zou kunnen gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan weet je ook nog steeds niet. Kijk, als een team vrij uit kan voetballen, dan kan het vaak alles of niks juist zijn.
1: Ja.
0: En vandaar ook de koppeling naar Meeuwenplaat. Wij speelden tegen hun een paar weken geleden, terwijl ze net gedegradeerd waren. Nou ja, de hele wedstrijd hebben ze lopen vechten als leeuwen, dat je denkt, die vechten nog voor lijfsbehoud. En dat was ook pas net voor tijd dat, dat echt de nekklap uitgedeeld werd. Dus ja, ik weet het niet. Daar focus ik me ook echt serieus totaal niet op. Gewoon ons eigen ding doen. En ja, dat klinkt heel arrogant wellicht, maar dan kunnen we echt van iedereen winnen. Als we doen wat we op die manier hebben afgesproken.
1: Mm-hmm.
0: En dat zag je de laatste weken en dat is geen disqualificatie of wat dan ook naar de spelers. Maar ja, sommigen die hadden dit ook nog nooit meegemaakt. En dan zie je toch een soort van twee sporen qua denken. Misschien een stukje twijfel. En het grootste compliment is dat andere teams zich gaan aanpassen aan je.
1: Ja.
0: Daar heb je jezelf genesteld. Dat is alleen maar een compliment. Maar dan moet je er ook mee om liggen.
1: Ja, wat vind jij de absolute sterkste punten op dit moment voor mij in CWO?
0: Nou ja, kijk, als je de vergelijking toch weer maakt naar vorig jaar. En dat is geen situatie wederom richting de vorige spelers. Maar ja, je hebt Jean-Paul van Leeuwen als keeper erbij gekregen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Dat scheelt gewoon 10 punten op jaarbasis. Ik blijf het vergelijken met de situatie bij Zwaluwe toen met Bo de Jong. Alleen dan op dit niveau. En je ziet daarin dat de kern van vorig jaar überhaupt gewoon gebleven was. Er waren eigenlijk alleen maar spelers gestopt vanwege werk of privé of gewoon qua leeftijd ongemakjes in het lichaam. Dus die kern behoud je. En dan als je op die manier versterking hebt, zoals JP, maar ook Joachim die al een verleden had bij de club, dat gewoon een hele rustige speler achterin is. Dat geeft zoveel uitstraling naar de rest van het team. Maar ook op andere plekken gasten die weer terugkwamen of een stapje willen maken, die dat podium pakken als jonge gasten. Ja, die combinatie van alles, ja, dat heeft gezorgd voor hetgeen waar we nu staan.
1: Ja, hoe groot is de kunst om vooral te blijven doen wat je eigenlijk het hele seizoen al aan het doen bent?
0: Ja.
1: Omdat een heleboel mensen zeggen van, nou, nog 2 wedstrijden en dit en dat en... Dan kent die verhalen, dan gaat iedereen van alles nog wat uit de kast trekken. Dus hoe groot is de kunst om te blijven doen wat je doet?
0: Nou ja, dat is niet alleen de laatste 2 wedstrijden. En wat je net al zei over mijn agenda. Ik werd volgens mij 6 keer gebeld door Dit is 2. Dus als je wint heb je vrienden, noem het dan maar even met een knipoog. Maar dat proces om toch die trainerstaal maar van stal te gaan halen helaas. Dat hebben we weken geleden al ingezet.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook met die 8 punten voorsprong, dan zeiden heel veel, ja, deze is cruciaal en deze is belangrijk. Dat ik elke keer zei, ja, laat de bühne maar lekker ermee bezig zijn. Alleen wij zijn gewoon intern, stoïcijns, onverstoorbaar. En gewoon ja, dat ding blijven doen. Ik wil gewoon een team. En natuurlijk, als je zo dichtbij bent, boeit het me echt geen ene. Je weet wel hoe we het gaan bereiken. Alleen als je terugspoelt naar het begin van het jaar, zei ik ook, hoeveel zijn de kampioen geworden? Een beetje een copycat van Luigi, zeg ik dan ook heel eerlijk, die dat vorig jaar bij Zwaluwe had gedaan. Nou, dan gaan er 2 vingers de lucht in, waarvan eentje JP is, logisch, wijs landskampioen amateur.
1: Ja, ja.
0: En eentje die vorig jaar met zijn team dan kampioen in de derde klas was geworden. De rest zegt, ja, nooit. Nou, So be it. Laten we er gewoon volle bak voor gaan.

0: gaan. Maar dan wel op een manier dat ook gewoon mensen eigenlijk een soort van kunnen zien van tevoren, dit is CWO.
1: Ja.
0: De manier van spelen. En dan ga je maar een keer op je bek, maar dan wel op onze manier.
1: Ja.
0: En dat vind ik het belangrijkste. Het is met alle respect maar derde klas. Hopelijk niet lang meer. Maar dan wil ik wel ergens zelf naar kijken. Het is ook mijn hobby. Als jullie komen kijken, het is jullie het dagje uit. Ja, dan moet je wel ergens dat je denkt, poffedikkie, ik heb wel wat leuks gezien.
1: Ja, precies, ik heb naar iets aan te kijken. Juist. Wat de moeite waard is. Als je daarnaar kijkt, hè, 24 wedstrijden gespeeld, 52 punten.
0: Ja.
1: Laat je toch 20 verliespunten. Dat is best veel eigenlijk.
0: Ja, aan de andere kant, als je die gaat relativeren, en daar ben ik altijd handje de voorst in. Want als mensen Polonaise gaan lopen, ben ik sowieso niet van.
1: Mm-hmm.
0: Maar als het onterecht is dat je wint, dan ben ik degene die gelijk die Polonaise, dat feestgebruis afbreekt. Maar ook de andere kant juist weer op. Als je het onterecht wint, die heb je er ook tussen zitten. En dan zeggen ze, hè, dat is het geluk van de... Ik ga het woord niet uitspreken.
2: Kampioen!
0: Dat dus.
2: Oeh.
0: Zijn niet mijn woorden. Nee, maar dus op die manier, ja, dan laat je punten liggen. Maar net zoals tegen Charlo's een paar weken geleden, een van die verliespunten, niet verliespartij, want het was gelijkspel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die waren, ondanks dat ze promovendus waren, waren ze een van de favorieten. Nou ja, twee keer gelijk, dus dat zegt genoeg. Daarna winnen zij van Berkel, winnen zij van Ketel. Ja, die staan dan wellicht te laag gedurende het seizoen. Maar in de eerste periode stonden ze, zeg uit mijn hoofd, 1 punt achter ons met dat wij hem wonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is geen schande dat je dan van ja, dergelijke teams verliest. Kijk, je wordt dooddoener weer. Je wordt kampioen tegen de kleintjes.
1: Absoluut.
0: En daar hebben we af en toe een uitglijdertje gehad. Maar goed, nogmaals, dat is dan ook geen schande dat een keer kan gebeuren.
1: Hoe omschrijf jij het niveau eigenlijk van de klasse 3G in zijn totaliteit?
0: Ja.
1: En ik zal het even toelichten. Ik mag ook nog wel eens aan de andere kant van het water een sportprogramma presenteren. En daar zitten bijvoorbeeld Roon en de Meeuwenplaat in dat hele verhaal. En dan praat ik daar wel eens met mensen en die zeggen van ja, maar qua niveau, het is ook eigenlijk helemaal niks. Dan denk ik bij mezelf, ja, helemaal niks. Als je naar die ploeg kijkt, dan hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, gezien de stand op de ranglijst, dan snap ik dat ze voor zichzelf sprekend zeggen dat het helemaal niks is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is even een flauwe.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar CWO en ook in de tijd dat wij daar dus ook al zaten in een andere volgorde, toen speelden we tweede klas.
1: Mm-hmm.
0: Maar in de tussentijd zijn er zoveel teams van de zondag naar de zaterdag gegaan, inclusief de verandering van de piramide bij de KNVB. Dan blijf ik het zeggen dat de huidige derde klas, de top van de derde klas, is vergelijkbaar met toentertijd de tweede klas.
1: Ja, ja.
0: Alleen die 3 die doet pijn ten opzichte van de 2 van toen. Ook voor spelers die hier ergens komen spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat de onderkant van de derde klas wellicht dan relatief, maar dat vind ik ook nog wel meevallen. Dat is hetzelfde als bovenin weer voor de vierde klas. Daar zitten echt wel een paar teams in die hoger zouden kunnen of moeten. Alleen ga er maar uitkomen, want ja, één promoveert direct, de rest is overgedragen aan de na-competitie, waarbij er maar liefst 1 kan promoveren. Ja, het is een belachelijk systeem. Maar goed, mm-hmm, laten we het daar niet over gaan hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus qua niveau van de derde klas, ja, overal vorig jaar met Neptunus, die heeft het nu ook wel weer zwaar dan in de tweede klas. Berkel probeert er al jaren uit te komen. Hartstikke goed team. Qua voorwaarden ook van heel de club in de regio. Natuurlijk een van de weinige clubs met buurman TGW. Ja, dan zijn dat niet de minste teams waar je tegenover staat. Zwarte Pijl die haalt ieder jaar weer spelers van stal. Dat je denkt, dat is geen kattenpis waar je tegen speelt.
1: Nee, dat is wel eens iets waarvan ik denk, Dat hele eromheen, en dan praten we over bijvoorbeeld de financiën.
0: Ja.
1: Dat is best een belangrijke factor geworden tegenwoordig, hè?
0: Nou ja, bij sommige clubs wel. En die proberen we dan op die manier naar boven te komen. En heel vaak ook nog met verkeerde keuzes. Maar ja, dat is hun pakje aan, niet de mijne. Vanuit CWO sprekende, daarin is het vanuit de fusie natuurlijk een stukje overleven geweest. De ledenaantallen die komen nu gelukkig, zeker in de onderbouw is het booming. En de bovenbouw komt nu ook eindelijk lichting eraan, waarbij je je eerste blauwe eigen jeugd echt meer en meer gaat krijgen qua een heel team. In de tussentijd, en dan kan je zeggen, ja, je bent van oorsprong misschien die zwart-witte aan de andere kant van de snelweg.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar ben ik wel gevoelig voor, want je wil ook nogmaals als club ergens toe opleiden. En mensen komen kijken voor spelers vanuit hun eigen regionen. En dat je dat tegenwoordig niet meer kan zoals dat vroeger was. Je zit bij die club en daar blijf je, omdat papa en mama en maar ook opa en oma er al zaten.
1: Ja.
0: Dat is helaas niet meer. Maar op die manier vind ik het wel heel belangrijk om te kijken naar de gasten die dat wel aankunnen. Zij het in eerste instantie misschien in een tweede. Zij het misschien aanhaken, het onderkant één. Ja, dan moet je daar volop investeren.
1: Ja, als je het daarover hebt, over die doorstroming van onderuit. De contacten tussen jou en de mensen die aan het opleiden zijn.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat daar zeer frequent overleg over ontwikkeling van ook spelers is.
0: Nou ja, kijk, heel frequent is overdreven misschien om te zeggen. Maar op dit moment is helaas de situatie dat we als onder 17 is het eerste jeugdteam. Dat wordt dan volgend jaar de onder 19. Maar ook die gasten die hebben allemaal een keer minimaal meegetraind bij het tweede. De meeste al meerdere keren. Maar ook daarvan zijn er 2 à 3 die niet eens meer bij het tweede trainen. Maar die sluiten gewoon bij ons al aan.
1: Ja, ja.
0: En dat is niet alleen maar zo van de worst voor te houden. Om ze lekker te houden. Maar dat is echt ook om te kijken van we kijken echt naar jullie.
1: Wat zijn je mogelijkheden?
0: Juist. En dat je dus ook weet dat die toekomstweg er voor jezelf ligt. En je weet zelf ook op die leeftijd. Een paar gaan uiteindelijk stappen. Een paar gaan krijgen een vriendin. Die gaan werken. Die gaan studeren ergens ver weg. Maar daar moet je wel voor in blijven zetten. Om die gasten aan boord te houden. Zodat dat eigen jeugdgehalte alleen maar groter kan gaan worden.
1: Ja, en waar we natuurlijk ook niet omheen kunnen, is de vraag. Laten we ervan uitgaan dat het lukt. Ja. CWO wordt gewoon kampioen. Op alle fronten klaar voor die tweede klasse?
0: Ik denk het wel, in die zin. We zijn eigenlijk vanuit de groep die we nu dus hebben, zijn we weer gaan kijken van wie gaat daar qua natuurlijk verloop helaas dan vertrekken.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, er zitten bepaalde poppetjes bij waarbij ik denk, ja shit, die snap ik, die zie ik aankomen, maar die zijn wel jammer. Maar dat is inherent aan bepaalde leeftijd en levensfases ook van die gasten. Dus daar hebben we zeker ook op geïnvesteerd. Klinkt raar, zeker als je geen cent te makken hebt. En dat willen we ook zeker zo houden op die manier. Maar dan zie je ook bepaalde jongens die nog één keer die stap willen maken. Maar ook bepaalde jonge gasten die juist dat weer als een podium zien. En zeker als je die tweede klas, en dan zeg ik het, ja, sorry op mijn manier, maar als ze dan een goed jaar hebben, ja, dan breng ik ze met liefde weer naar de overkant. Als dat voor divisie rijpend
1: precies.
0: Dan moet je dan ook trots op zijn als club voor de speler. En time being kan je hen ook ontwikkelen en er zelf plezier van hebben.
1: Ja, volgend jaar blijf je gewoon nog heerlijk daar bezig bij CWO.
0: Ja.
1: Zijn er nog veranderingen om je heen? En dan bedoel ik de staf?
0: Nee, ook de staf die heeft het gigantisch naar hun zin. En dat is ook wel eens anders geweest, denk ik. Ook bij de club zelf. Maar zowel bij 1 als bij 2 blijft alles en iedereen. Ja, er is weinig aanleiding op dit moment om weg te gaan, zou je zeggen.
1: Ja.
0: Dat is allemaal rust. En dat is heel fijn voor de club.
1: Komt er nou ook wel eens een moment dat er ineens bijvoorbeeld een speler vanuit de omgeving denkt van, ik twijfelde erover om te stoppen, maar misschien is bij Dennis, bij CWO, toch nog wel een plekje voor hem.
0: Ook nog een speler van buiten bedoel je?
1: Ja.
0: Op dit moment kunnen ze bellen. Maar in principe zitten we wel vol. Als in, ik ga niet dat ze op de training staan. De eerste training dat ze met een nummertje in de hand staan voor die positie.
1: Hoeveel
0: hebben we er? Ik zeg altijd als Messi of Ronaldo nog belt, dan hebben we misschien nog een plekje.
1: Ja.
0: Dus op die manier, dan weet je zelf hoe dat in het wereldje werkt. Dan kunnen we een uitzondering maken. Maar in principe is het nu nee. De telefoon die staat gelukkig bij mij relatief weinig. Maar bij de TC nog wel eens roodgloeiend. Mm-hmm. Met goudzoekers. Nou, goud hebben we sowieso niet. Dus dan noem ik het gelukzoekers. Die mogen lekker buiten blijven. Want dat zijn meestal gasten die komen. En die gaan net zo hard weer na een jaar. Dus dat moet je juist niet hebben. Zeker nu het zo rustig is.
1: Mm-hmm.
0: Maar als er een speler is die nu om reden twijfelde. Gezien werk, privé. En het toch weet rond te krijgen. Dan mag die deur echt wel open blijven hoor.
1: Ja, precies. Nou, morgen 2:30, ja. HBSS. Je was nu hier al in Schiedam. Het is niet ver weg vanuit Vlaardingen.
0: Nee, ja, het is met het fietsie van het trimpad daar naar het trimpad bij hun. Dus,
1: Daarom, hè, dat gaat helemaal goed komen. Ik wil je ontzettend veel succes wensen.
0: Dankjewel.
1: En enorm bedankt voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: En laten we afspreken dat als het echt feestje wordt, dat we nog even contacten.
0: Is goed, helemaal goed.
1: Ja, fijn weekend, Dennis.
0: Yes, dankjewel, hetzelfde.

0: En daarmee komt een einde aan dit eerste uur van de Tafel van Twee van vrijdag 15 mei. We hebben gesproken met Renate Gevosden over het Jenever Festival. Met Dennis van der Waal, CWO mogelijk op weg naar de titel. En over een heleboel andere zaken uiteraard. En wat viel ons op? We hebben ook een vaste rubriek in de tweede uur. En dat is de rubriek Het Woord van de Week.
1: Gaan we misschien mee beginnen, want Jens is misschien iets later. Voor de luisteraars gelijk een cliffhanger.
0: Hey Nel, dan kan je beter tegen Fokko zeggen, want dan moet hij zich voorbereiden.
2: Fokko, nee, komt helemaal goed.
1: Ja, die is zo flexibel.
0: Het woord van de week komt dus in ieder geval langs in de tweede uur. Plus uiteraard Jens Kooi komt langs.
1: Over zijn boek.
0: Over zijn boek komt hij praten. En Jeroen Langeveld van de redactie schuift aan over de afvalproblematiek in zowel Schiedam als Vlaardingen. Alle redenen dus om bij ons te blijven. We gaan nu op weg naar het landelijk nieuws, de eventuele verkeersinformatie. En we zeggen tot straks. Dag.

0: Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Het komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn tussen Gouda en Waddinxveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Dan Marseille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van twee van deze vrijdag 15 mei. Als u nu pas inschakelt, en dat kan uiteraard. We gaan zometeen beginnen met het woord van de week van onze gast die nu eigenlijk zou nu zou zijn. Die is er nog even niet. Dus daar wachten we gewoon rustig op. Daarna gaan we praten met Jens Kooi over de invloed van Big Tech. Nel, heb jij geregeld?
6: Ja, ik had een persbericht voorbij zien komen over een presentatie. Want dan gaat het boek ook weer een soort lanceren.
5: Ja.
6: We hebben hem eerder gehad voor een kookboek. En dit is een hele andere tak voor sport. Dit is wel zijn eigen sport, want hij is softwaremaker.
5: Okay.
6: Dus hij zit in die wereld. En hij gaat gewoon ons bewust maken, vooral, van het risico dat je zo afhankelijk bent van Amerikaanse big tech.
5: Kortom, alle reden om daar naar te luisteren. En als slotgast hebben we niemand minder dan Jeroen van Langeveld van de redactie over de afvalproblematiek in Vlaardingen en Schiedam.
6: Ik weet niet waarom Fokkers zit te lachen, hoor.
7: Nee, hij heet Jeroen Langeveld.
5: Hij heet Jeroen Langeveld.
6: En ik dat zei je toch ook?
7: Nee, hij zei,
5: ik zei van tussen.
6: Oh, met van. Jeroen en zonder Langeveld. Van. Zonder van.
5: Hij heet zonder van.
6: Jeroen, zonder van de redactie.

0: Mystical, Magical, Benson Boone.
1: Ik vond het een beetje een songfestivalnummer.
2: Ja.
1: Het was een tip voor Fokko dit weer, want ik ben heel erg meegaand deze
2: weet
1: vrijdag.
2: Ik ben into songfestival, het is een beetje guilty pleasure.
1: Oh, misschien, en daarom hoorde jij hem op de, je had hem op de radio gehoord, in de auto denk ik.
2: Ja, in Shazam.
1: En toen dacht je gelijk, oh lekker.
2: Ja, en dan stuur je het al gelijk door naar jou. En
1: je zit in de songfestival sfeer, dus dat is logisch. Ja.
2: Begrijp je?
1: Ja, nou helemaal. Begrijp je helemaal.
3: Ga je morgenavond ook weer kijken?
2: Zeker.
3: De finale.
2: Ja.
1: Echt een druk weekend, jij.
2: Dan weet je wat het is? Misschien kan je dat nog herinneren. Je hebt toch vroeger ook gevoetbald, Paul?
3: Ja.
2: Nou, dan ging je toch na de wedstrijd, dan ging je nog op bier drinken.
3: En nee, dat deden wij nooit.
2: Nee. Maar dan daarna, als je dan thuis kwam, dat gold voor al mijn elftalgenoten, dan was je niks meer waard. Dan ging je alleen maar op de bank liggen. Nou, hoe ideaal is dat? Dan ga je om 9 uur, vanaf 9 uur is het. Dan ga je naar het songfestival kijken.
1: Oh, je gaat eerst met de voetbal gedoe, natuurlijk. Van Victoria 04.
2: Ja.
1: Dus dan ga je een biertje drinken.
2: Ja.
1: En dan plof je. Maar ben je dan niet bang, heel erg bang dat je ontzettend keihard in slaap valt?
2: Nou, dat zou kunnen. Maar dan.
1: En dat je gewoon een stuk of 7, 8 nummers mist.
3: En de hond moet ook nog worden uitgelaten. Of heb je dat dan al gedaan?
2: Dat heb ik dan al gedaan.
3: Oh, oké. Okay.
2: Dat heb ik dan al voor de wedstrijd gedaan. Want ik ga altijd naar de polder. En ik kan natuurlijk niet met 86 bieren in de auto gaan zitten.
1: Nee, in tegendeel.
2: Nee.
3: Het woord van de week.
2: Het zijn twee woorden dit keer. Oh. En die hebben met elkaar te maken. Dus met jullie goed vinden, doe ik twee woorden.
3: Ja.
2: Kennen jullie Zoe Papaikonomou?
3: Nee.
2: Nee. Nou, die heeft een expositie gehad in Kader 40... En taal is de spiegel van gelijkheid of ongelijkheid. En zij had een podcast van de week en dat ging over definitiemacht. En dat vond ik wel een heel interessant iets. En dat ging, werd even toegespitst op hoe het wordt omschreven op internet of in de pers of in de kranten. Dat ging dus over dat gedoe in Loosdrecht. Dat geweldplegers die gingen de brandweer hinderen bij het blussen.
3: Ja.
2: En toen werd er gezegd van in de pers, bij een anti-AZC-protest is dinsdagavond brand uitgebroken. Ah. En dan zegt zij van serieus, alsof er zomaar uit het niets brand is ontstaan.
1: En dat gaat dus over
2: het
1: definiëren.
2: Dat wordt op een hele andere manier gebracht dan wat er werkelijk aan de hand is.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: En dat andere woord, en dan zullen
1: maar
2: we.
1: Hoe was dit woord dan definitiekracht?
2: Definitie macht.
1: Macht.
2: Dus van hoe omschrijf je het? Dus je kan het heel mild zeggen, maar je kan het ook benoemen wat er nou echt aan de hand is.
1: Ja, en de macht is dat je dat je de publieke opinie mede bepaalt door de gebruik van je woorden.
2: Exact.
1: Zo.
2: Exact.
1: Hallo.
2: Ja.
1: Klinkt de dikke van Dalen wel.
2: Ja, en het andere woord, dat is intimidatieprotest.
1: Die ligt
2: nou, dat is ook al in Loosdrecht aan de hand geweest. Van, er zijn mensen die demonstreren. Goedwillende demonstranten, die kunnen ook heel boos zijn. Mm. Maar er komen natuurlijk ook mensen op af. Die niet alle goede in het.
3: Niet alle goede.
2: Nee.
1: Dan ga je het zelf ook afzwakken.
2: Ja, nee, maar dat is gewoon puur tuig.
3: Ja.
1: Het is nog veel erger. Het is een terroristische beweging, internationaal, die sterk is onderbouwd en een echte structuur heeft. En die gaan bewust dus dit soort locaties bezoeken om hun terroristisch gedrag en fascistisch gedrag verder ook uit te bouwen, om gewoon macht te ontwikkelen. Ja. Het is echt een structuur.
3: Weet je wat ik me van de week zat af te vragen? Ja, niet om jouw woord af te zwakken, maar dan zie je daar twee mannen staan. Die staan er al maloot zich werkelijk te gedragen. Denk ik bij mezelf, stel je nou voor dat die gasten ook kinderen hebben. Ja. En die kinderen zien daar hun papa op tv. Ja. Al die dingen doen. Dan denk je toch bij jezelf, is dat mijn vader?
1: Misschien zijn die kinderen ook wel zo, Paul.
3: Nou, laten we over. Ja,
2: okay. Nou, van de week was het ook zo dat drie kinderen met van die vlaggen liepen. Maar wat ik wel interessant vond om te lezen, de volgende zin. Dus als er geen duidelijkheid wordt gegeven door die burgemeesters of door de landelijke overheid, dan ruiken dit soort mensen, dit soort hooligans of dit soort terroristen, wat dan ook, die ruiken bloed. En het zal alleen maar erger worden.
1: Ja. Ja, nee. Het is nog erger. Er zijn ook politici uit Den Haag.
3: Zo.
1: Die zijn naar Loosdrecht gegaan. Of naar andere steden, weet ik niet meer. En zo'n Mona Keizer, je weet dat ik daar niet zo heel erg fan van ben. Die gaat dan ook nog zeggen van tegen die loodsrechters van hou vast, hou vol. Ja, ja. Dus die gaat de boel nog oplopen na je ook. Ja, ik raak er zelfs buiten adem van. Terwijl ik toch gestopt ben met roken. En dan raak ik nu weer buiten adem. Dus ik word er echt woest over.
2: Is, Marcus Sower.
3: Sower.
2: Die had natuurlijk ook aardige uitspraken vandaag. Dus ja, ik werd er nogal boos en triest.
1: Ik ben blij dat je deze woorden ook hebt gekozen. Ja. Want je twijfelde eerst even, geloof ik. Maar het is heel goed om hier... Eigenlijk, het is natuurlijk een lokale radio, maar dit is jouw rubriekje. Ja. Hier kan jij mooi gebruik maken om elke keer de stand van de maatschappij die aan het veranderen is, die aan het verzieken is, die kapot gaat, de democratie die ondermijnd wordt, om dat elke keer aan de orde te stellen. Dus ik hoop dat je elke keer een woord hebt in deze categorie.
2: Ja, en even, het mag dus ook dit, want het zijn nieuwe woorden.
1: Daarom, dus ik blijf, ga zo door.
2: Ja. Dank u wel.
3: Een kleine nuance mogen we wel aanbrengen, als dat mag.
1: Tuurlijk.
3: Want er zijn ook een heleboel mensen die het gewoon prima bedoelen met anderen. Ja?
1: Tuurlijk, maar het gaat dus nu inderdaad, want dat is ook weer dat afzwakken. Daar ging het ook over, daar lees ik ook allemaal momenteel columns over. Het gaat om een groep mensen die dus werkelijk bezig zijn de democratie aan het ondermijnen.
3: Zeker.
1: En die maken misbruik van een demonstratie van loodsrechters over een AZC. Mm-hmm. Die geen poot aan de grond krijgen bij de wethouders en de raadsleden. En dat is ook gaande, maar dat is een apart verhaal. En dat moet je ook apart benoemen. Maar als je het over die geweldssituatie hebt, dan moet je de geweldssituatie benoemen en de ernst daarvan. En de aparte situatie zijn loodsrechters die een probleem hebben met hun bestuur. En dan heb je nog Den Haag en de spreidingswet. Laten we de boel goed uit elkaar trekken en goed benoemen. Dus
2: en even tot slot nog even voor de goede orde. Je mag er tegen zijn, tegen AZC's.
1: Je mag overal tegen zijn.
2: Het gaat even om de manier waarop je dat uit.
1: Ja, precies. Maar nogmaals, deze mensen zijn niet tegen de AZC. Deze mensen zijn tegen de democratie. Die relschoppers.

0: We luisteren naar Gail en nog wat. Ja. Hij is al weg.
1: Ja, dat doet hij zelf. Je zat een beetje op je telefoon, hè?
0: Ja, weet je, ik kom een berichtje tegen. Ik denk bij mezelf, hè, dat is toch niet waar? Maar er gaat een oud-Duits voetballer gaat een restaurant openen in Schiedam. Nou ja, dat vond ik ineens zo. Ik denk, hey.
1: Don't mention the war.
0: Nee.
1: Welkom, Jens Kooi.
2: Goedemiddag.
0: Dat is het onderwerp.
1: Hij is er. Je was eigenlijk best wel op tijd. Maar gewoon heel handig even dat woord verfokken gedaan. Dat was ook wel even. Dat deed genoeg stof opwaaien. We gaan nu weer naar jouw verhaal. Je bent softwaremaker, ondernemer en schrijver van boeken.
2: Ja. Ja, inmiddels wel.
1: Laatst hadden we je ook voor een boek. Het was een kookboek met pamha en met haringen.
2: Ja, klopt.
1: En nou, hartstikke leuk. Maar nu heb je een beetje een serieus boekje.
2: Ja, ik wou zeggen, kijk, mijn vorige boek was natuurlijk een kookboek. Dus dat is leuk, met plaatjes. Ik zeg nu, ik heb nu een boek geschreven met echt letters en zo. Dat je het kan lezen.
0: Ja. Lijkt op een boek.
1: Maar het is serieus in de zin van, de titel is Los van Big Tech.
2: Ja, klopt.
1: Of moet ik tech zeggen? Tech?
2: Ja, dat mag je zelf weten in Nederland. Oh. Ja, tech of tech. Dit is niet echt een goede uitspraak, denk ik.
1: Nee, nou, dan doen we het Big Tech. Nee, tech. Nou, ik zal het wel door elkaar heen gebruiken. Van, dat gaat dus over dat wij in Europa, maar laten we het klein houden, Nederland, Vlaardingen, zijn heel erg afhankelijk geworden van Amerikaanse techbedrijven.
2: Ja, klopt.
1: In ons alledaags leven eigenlijk.
2: Zeker.
1: En wat is daar nou, waarom schrijf je dan nu zo'n boek daarover?
2: Nou, kijk, het onderwerp is natuurlijk niet nieuw. Je hoort er best wel het een en ander over in het nieuws. Je hebt nu heel erg het verhaal over DigiD, wat we misschien kwijt kunnen raken aan Amerikaanse partijen, et cetera, wat speelt. En zeker op wat groter niveau zijn er al een hoop mensen hiermee bezig en erover aan het schrijven en erover aan het praten. Maar wat mij opviel was dat er eigenlijk, er is veel aandacht over wat doet dit voor mij als burger, als persoon, als individu. En er is veel aandacht voor, oké, wat moet onze overheid hiermee? Maar wat ik een beetje vond ontbreken in het verhaal is, oké, en de motor van de economie, de MKB'er, wat moet die met dit hele verhaal?
1: Dat is midden- en kleinbedrijf. Dus de detailhandel en alles dat soort.
2: De detailhandel, de industrie, eigenlijk de motor van de economie in Nederland. Die worden eigenlijk hier een soort helemaal buiten beschouwing nog gelaten, vond ik.
1: Weet jij dus ook door jouw werk als softwaremaker en waardoor je ook over de vloer komt bij kleinere bedrijven in Vlaardingen, denk ik ook vooral. Is het ook je ervaring dat ze er helemaal niet mee bezig zijn?
2: Absoluut, absoluut. Waar ik mensen spreek en ik vraag van, joh, is jouw bedrijf eigenlijk afhankelijk van Big Tech? Dan krijg je vaker, nee, dat zal meevallen toch? Ik maak een bepaald product en met de hele Big Tech, daar heb ik niks mee te maken. Totdat je even gaat doorvragen en vraagt van, oké, en als je een offerte gaat maken, hoe doe je dat dan? Ja, met Excel. Oh, en dan stuur je dat naar een klant via e-mail. Oké, is dat dan Google of Microsoft of een van die anderen? Oh ja. Oké, en dan moet er misschien wat besteld worden. Dan gaan we misschien via een bepaald ERP-systeem, die vaak waarschijnlijk weer in een cloud ergens draait. Nou, die cloud is ongetwijfeld ook weer van een van de big tech spelers. Zonder dat je er echt erg in hebt, zit die big tech zit overal in. In je telefoon, in je e-mail, in je commerciële programmatuur.
1: En tegenwoordig gaan mensen ook alles met hun hele huis ook doen. Dat ze tegen een computer zeggen, doe het licht aan en doe mijn deur op slot of wat dan ook. Doe de gordijnen open en dicht.
2: Ja, de zogenaamde smart homes.
1: Ja, dus hoe smarter je home, hoe meer afhankelijk of...
2: Zeker, dat kun je makkelijk stellen.
3: Zeker als de gordijnen niet meer dicht gaan.
1: of niet meer open.
2: Nou ja, kijk, dat is precies. Kijk, we lachen daar een beetje om. Want als je er thuis last van hebt, dan is het vervelend dat je gordijnen niet open gaan. Maar daar houdt je leven niet gelijk van op. Maar als je natuurlijk je bedrijf ervan afhankelijk is, omdat je gewoon geld moet verdienen, facturen moet versturen, geld moet innen. Ja, dan is het natuurlijk een hele andere koek. Want dan gaat het over banen, dan gaat het over de zekerheid van inkomsten. En dan is het gewoon hele serieuze materie.
1: Hoe gevaarlijk is het? Ja, of is dat een verkeerd woord? Risicovol, is dat een beter woord?
2: Nou, waar ik altijd een beetje voor wil oppassen. Kijk, ik probeer geen doemprofetie te verkondigen.
1: Nee, maar jij bent toch altijd van het goede nieuws en je grote glimlach?
2: Precies. Kijk, er zit natuurlijk een hele, hele grote glimlach achter deze boodschap ook. Daar komen we misschien zo nog over. Maar
1: ik wil eindigen met een oplossing.
2: Zeker. Kijk, het risico is reëel. Er zijn veel bedrijven in Nederland die best wel verweven zitten met Amerikaanse technologie. En als dat bij wijze van spreken morgen zou ophouden te functioneren, omdat we ruzie krijgen met Amerika bijvoorbeeld, op geopolitiek vlak, Ja, dan hebben er heel veel bedrijven een heel groot probleem.
1: Ja, want je moet dus denken, want ik zat om twee manieren te denken. Ik moet dus denken dan van als inderdaad Amerika ineens zegt, we trekken de stekker eruit.
2: Ja, klopt. Ja,
1: en, klinkt heel platgeslagen, maar zo.
2: Ja, en dat
1: omdat
2: is
1: ook ze ruzie met ons hebben. Omdat Trump Europa kalt wil stellen.
2: Nou, bijvoorbeeld, ja. En er zijn ook al voorbeelden dat ze dat Amerika dit soort technologie gebruikt als pressiemiddel om hun zin te krijgen.
1: Oh, ja?
2: Zeker. Bijvoorbeeld
3: Chinees eigenlijk, hè?
2: Nou, ik denk dat omdat de Amerikaanse technologie veel verwevener zit in onze maatschappij dan de Chinese, ja. is de invloed die ze daarmee kunnen uitoefenen veel groter. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, nou, vorig jaar is er vanuit het internationaal strafhof in Den Haag is er een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Netanyahu in verband met wat er gebeurt in Israël en Gaza. Daar kan je wat van vinden, maar de Amerikanen vonden dat niet oké. En die hebben tegen de hoofdaanklager van het internationaal strafhof gezegd van, joh, we zetten jouw e-mail uit.
1: Zo. En dat kan gewoon.
2: En dat kan dus.
1: Dat ze die gebruiken ook die software.
2: Zeker.
1: Van die club.
2: En dan is dit natuurlijk een heel concreet voorbeeld van wat direct ook zichtbaar is geweest voor mensen. Maar die techniek zit zo overal onder en in en tussen. Ze kunnen dit op allerlei vlakken als een soort pressiemiddel inzetten van, joh, als je niet luistert naar hoe wij bepaalde dingen willen hebben, dan kunnen we gewoon dingen uitzetten.
1: Tja, het is wat. Ja, ik dacht eerst nog een beetje van dat het andere doembeeld, want dit is dus waar het over gaat, inderdaad. Dus het helder. Dan gaan we zo meteen kijken of jij dat een beetje, of je bedrijven, maar ook misschien individuen kan helpen met een bewustzijn sowieso.
2: Zeker.
1: Daar zijn we nu al mee bezig.
2: Ja.
1: Ik dacht ook dat het een beetje was van het Big Brother idee.
2: Nou, dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, er gaat natuurlijk heel veel data en dus informatie over hoe we ons gedragen op internet en zo gaat, staat op allerlei servers overal ter wereld. En met name dus heel veel Amerikaanse servers. En de wetgeving in Amerika is zo, als een bedrijf data heeft, waar dat bedrijf ter wereld dan die servers ook heeft staan, als de Amerikaanse overheid besluit dat dat voor hun van nationale veiligheidsoverwegingen belangrijk is, dan mogen we daarin kijken. Dus als jouw persoonlijke informatie op een server staat van een Amerikaans bedrijf, dan kan de overheid daar in principe toegang toe krijgen. De Amerikaanse overheid. Dat is.
1: Ja, maar dan denk ik, omdat ze nou natuurlijk zo'n voetbaltoernooitje gaan organiseren van de zomer. Dat ze en dat hebben ze heel groot gemaakt. Want geloof ik, iedereen doet mee. Want er gaan geloof ik 36 teams. Dus er komen uit 36 landen die allemaal waarschijnlijk heel erg verweven zijn met die tech van Amerikaanse bedrijven. Die komen een ticket kopen. Maar die gaan misschien gevaar lopen bij de douane, omdat ze nog een e-mail naar hun beste vriendengroep had gestuurd van, wat is die Trump toch een rare snuiter?
2: Absoluut, want dit is iets wat ook inderdaad wel plaatsvindt. Kijk, er wordt gewoon zogenaamde massasurveillance toegepast. Dus als jij uitlatingen doet die onwelgevallig zijn in de Amerikaanse wereld, dan heb je kans dat je er bij de douane uitgehaald wordt van, joh, hoe zit dat eigenlijk met die ideeën van je?
1: Nou, en in het ergste geval word je teruggestuurd, maar stel dat ze je ook nog gevangen zetten.
0: En ze zijn al niet zo vriendelijk als je daar binnenkomt.
1: Nee.
2: Hè? Ze staan niet bekend om hun coulante douane. Nee.
1: Maar goed, dit kan ik zelf voorkomen, want ik ga die kant gewoon niet op. Dus dat is dan, dat kan ik voor zijn. En dan nu, als je dus inderdaad een bedrijf hebt en je komt bij die Vlaamse bedrijven ook over de vloer, dan merk je dus van, dat bewustzijn is er nog niet. Wat kan jij dan doen en waar is dat boekje dus ook voor bedoeld?
2: Nou, het boekje is dus in eerste instantie voor om een soort inkijk te geven van, oké, in mijn hebben en houden als bedrijf, waar komt die Amerikaanse technologie dan allemaal aan te pas? Ik had het net over bijvoorbeeld e-mail, over commerciële activiteiten, over administratie, je interne communicatie, al dat soort zaken. Uh-huh. Nou, daar geeft het boekje een soort inzicht in van, nou, waar zit het dan eigenlijk allemaal? En ik heb vervolgens ook een soort framework, heet dat dan met een mooi woord, ontwikkeld waarmee je eigenlijk stapsgewijs dat in kaart kan brengen en kan kijken naar, oké, wat is cruciaal voor mijn bedrijfsvoering en waar zou ik eens moeten gaan overwegen om een alternatief te gaan neerzetten.
1: Ja, precies. En zijn die alternatieven er?
2: Nou, dat is wat mij betreft het heugelijke nieuws. Ah. Kijk, in Europa is er een ontzettend goed ontwikkelde tech-cultuur ontstaan. Amsterdam is echt wel een toonaangevende tech-hub waar internationale grote bedrijven inmiddels ook zitten. Dus er is heel veel kennis en kunde is er in Nederland, maar ook zeker in Europa. Er zijn een aantal grote steden in Europa waar echt van dit soort hubs zitten, waar heel hoogwaardige technologische kennis zit. Dus we hebben die kennis in Europa, die is er gewoon. En je ziet ook dat er dus allerlei bedrijfjes omheen ontstaan die allerlei diensten bieden, die hier alternatieven voor allerlei Amerikaanse diensten aan het ontwikkelen zijn, maar ook al ontwikkeld hebben en die dus eigenlijk klaar staan te popelen om dit over te gaan nemen. Alleen ze moeten het momentum mee hebben. En dat is iets waar ik hopelijk een beetje aan kan bijdragen. Maar er zijn natuurlijk vele... Hoe meer aandacht hiervoor is in de media, hoe groter de kans is dat mensen bij een volgende aanschaf van een softwarepakket denken, hey, misschien moet ik eerst eens kijken wat er aan Europese...
1: Ja, precies. Want maar nu lijkt je dan een soort, omdat het eigenlijk een soort bijna niet bekend is, niet bewust, is er niet een soort roepende in de woestijn. Je bent toch niet de enige die dit opgepakt heeft?
2: Nee, hoor, zeker niet. Gelukkig niet, want in mijn eentje zou ik denk ik niet veel voor elkaar krijgen. Maar er zijn ook allerlei...
1: Daar ben jij en het boekje te klein voor.
2: Zowel het boekje als ik zijn... kijk, fysiek te klein, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar ook qua ons bereik is dat natuurlijk een beetje te klein voor mij alleen. Maar gelukkig zijn er ook allerlei politici en activisten en journalisten die met ditzelfde onderwerp bezig zijn en die hier ook met hun verhaal vertellen van, joh, we moeten hier echt met z'n allen over gaan nadenken, want ja. Die afhankelijkheid die bestaat gewoon, dat is gewoon een gegeven. We moeten alleen zorgen dat op cruciale punten waar het echt toe doet, dat we daar nu als de sodemieter, ja, zo durf ik dat wel te stellen, als de sodemieter wat aan gaan doen.
1: Nou, je had even die soort opstandachtig, noem ik het maar, toen, dat was volgens mij met de vorming van Trump 2, zijn kabinet, toen al die... softwaremannen zich ook gingen bemoeien met de politieke macht. Mm-hmm. Toen wilde iedereen ineens over op Signal.
2: Ja.
1: Want dat was echt zo'n. Dat was eigenlijk moet je dan dus weer iets. Moet er iets rottigs gebeuren. Dus eigenlijk moet er eerst een grote crisis zijn. En dan zeg je dan, jongen, was ik maar naar Signal overgestapt.
2: Ja, klopt. Dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Hè. Er moet eerst never waste a good crisis.
1: Ja.
2: dat is absoluut aan de hand. Maar kijk, die crisissen zijn wat mij betreft... het gebeurt al heel de tijd. Er zijn legio voorbeelden van waar dit eigenlijk al een beetje verkeerd gaat. Maar het wordt dan toch weer een beetje onder het tapijt geveegd. Dus we moeten daar continu aandacht aan blijven besteden dat dit... een belangrijk hoofdstuk is voor de ook gewoon onze internationale slagkracht als Europa, wil ik eigenlijk wel zeggen.
1: Ja, precies, want het is veel groter dan alleen maar inderdaad... je hebt het nu dan, jij MKB, dus detailhandel in Vlaardingen en omstreken. Mm-hmm. Maar het is zoveel groter.
2: Zeker, het is een onderwerp wat door alle lagen van de maatschappij speelt dit op zekere manier. En ik denk dat op alle vlakken moet er ook gewoon heel kritisch naar gekeken worden van hoe is dit nu, hoe hebben we dit zo kunnen laten ontstaan? Want het is natuurlijk... Ja, vanuit de beste bedoelingen is dit allemaal gekomen. Amerika is natuurlijk ook heel lang een hele goede en betrouwbare bondgenoot
1: geweest. We waren keigoede vrienden.
2: Keigoede vrienden, inderdaad.
1: Maar dat is niet meer.
2: Maar dat is nu wel een beetje komen te veranderen. Dus ja, dit is wel ook eigenlijk een soort crisis die ons even wakker schudt met... joh, is dit nou wel goed dat we dit zo laten lopen? Moeten we daar niet gewoon nu wat meer het heft in eigen hand nemen en zorgen dat we die controle over die vitale infrastructuur
1: terugpakken? En jouw boek gaat daaraan bijdragen om dat in gang te zetten. Je gaat hem lanceren, presenteren. Net als vorige keer met je kookboek had je een mooi aanknopingspunt. Nu heb je zelf iets georganiseerd. Waar en wanneer ga je het presenteren?
2: Het boek wordt op 27 mei, dat is niet volgende week woensdag, maar de woensdag erop, wordt het gelanceerd in de Kroepoekfabriek tijdens het zogenaamde Future Now event. Dat is een event wat ik met een aantal andere ondernemers organiseer om eigenlijk eens te kijken naar de toekomst van het ondernemen. Dus waar gaat het nou eigenlijk naartoe met dat hele ondernemen? Uh-huh. Op verschillende vlakken. Dat gaat onder andere natuurlijk ook over AI, de roze olifant in de kamer die we nog niet benoemd hadden.
1: Ja, waar is die?
2: daar gaan we het over hebben. En het gaat ook over een stuk het intermenselijke. Hoe verandert leiderschap nu er weer een nieuwe generatie de werkvloer opkomt?
1: Kijk,
2: elke keer als er een nieuwe generatie de werkvloer betreedt, dan merk je dat de sociale omgangsvormen veranderen.
1: Oh, ja.
2: En ook nu is er weer een nieuwe generatie die voor het eerst gaat werken. En die willen op een andere manier bejegend worden als de vorige generatie.
1: Oh, wat grappig. Het is ook een fysieke toekomst.
2: Zeker. Dus vanuit meerdere facetten proberen we te kijken naar hoe verandert dat ondernemen nu eigenlijk. En waar gaat het naartoe? En ik hoop daar ook het verhaal te kunnen vertellen wat ik in mijn boek ook vertel over. Nu we toch naar de toekomst aan het kijken zijn, laten we ervoor zorgen dat we die autonomie op digitaal gebied, dat we die weer eens eventjes naar ons toe trekken.
1: Ja, nou, dat lijkt me inderdaad heel belangrijk en een nobel streven. En het is inderdaad superbelangrijk.
3: Dus op 27 mei is het boek ook klaar.
2: Ja, het ligt as we speak bij de drukker. Dus als het goed is, komt hij woensdagochtend op 27 mei ligt hij bij mij in de brievenbus. En dan neem ik ze gelijk mee naar de Kroepoekfabriek.
1: Dan komen de kartonnen doosjes weer.
2: Ja, precies.
1: Nou, super. Hey, bedankt voor je aanwezigheid en succes met de lancering en met je boek.
2: Ja, bedankt dat ik hier mijn verhaal mocht komen vertellen.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: te komen.
1: Suzanne en Freek met het nummer Goud.
2: En aangeschoven is Jeroen Langeveld, zonder van. En we gaan het over...
1: Gaan we even toelichten hier. Ik zei in de aankondiging per ongeluk Jeroen van Langeveld.
3: Ja. Twee keer.
2: Hey, we gaan het over het afvalbeleid en de afvalirritatie vooral hebben. En de oplossingen en de mogelijke oplossingen in Schiedam en Vlaardingen.
4: Ja.
2: Je hebt van de week was er een artikel. Afvalhoop in Vlaardingse Westwijk zorgt voor irritatie.
4: Ja, dat is denk ik een goede samenvatting. Ja, ja, kijk, ja, het is. We gaan het natuurlijk ook hebben over gewoon afvalbeleid überhaupt. Alleen dit is natuurlijk ook. Dit was niet echt afval. Voor de mensen die het ook de video hebben gezien of de foto hebben gezien op de website. Dit was een echte bijplaatsing. Echt een hoop. Ja, ik stond erbij en ik denk dat de hoop. Ja, echt wel bijna een meter. Nou, een meter is misschien. Ja, wel richting een meter hoog ook was. En best wel wijd. En ja, daar lag echt van alles op.
2: Ja, lattenbodems, tonnen.
4: Tonnen
2: van die grote wijntonnen, ja. Kinderstoeltjes, een kast.
4: Echt van alles.
2: Ja, en dan inderdaad
3: denk je dan aan een ontruiming bijvoorbeeld? Van dat nou dat ja, gewoon de hele inboedel was van een huis?
4: Nou, dat, ik heb daar met wat mensen gepraat in die wijk. En ja, daar lijkt het wel op. Kijk, goed om te benoemen, dit ligt er niet sinds een dag.
3: Nee.
4: Dit ligt er al 2 weken.
3: Ja.
4: Ruim 2 weken zeggen eigenlijk alle bewoners. Dat er al 2 weken zo'n berg eigenlijk ligt. En dat die niet wordt opgehaald. En dat er telkens wel mensen van de gemeente of van die radio langskomen die foto's maken. Maar dan wordt het toch niet meegenomen. Er schijnt woensdag wel een eerste deel te zijn meegenomen, maar weer niet alles, want niet alles paste in de wagen. Maar het is dus echt een bijplaatsinghoop.
3: Ja, want er wordt weer bijgeplaatst dan ook natuurlijk. Dat zeggen bewoners ook zeker. Elke keer weer verse dingetjes. Verse troep.
4: Het heeft een hele aantrekkende werking.
3: Ja,
4: en eigenlijk, dit is, dat zeggen alle mensen ook in die buurt die ik heb gesproken. Want ik heb er denk ik wel 15 mensen.
3: Okay.
4: Die zeggen eigenlijk allemaal wel van, het zegt een groot gedeelte. Ik kan niet allemaal zeggen, maar wel een groot gedeelte zegt. Ja, dit is al wel langer in de wijk een probleem. Dat er op plekken veel afval ligt. Maar deze hoop was wel ineens heel groot.
2: Maar dan begrijp ik nog steeds niet, waarom ligt het al 2 weken? Jij zegt, er komen dan steeds mensen van de gemeente of misschien wel van Irado. Maar wat, dan maken ze foto's, maken ze aantekeningen?
4: Ja, waarom het nou niet exact meegenomen wordt, is nog niet duidelijk. We hebben nog geen reactie van Irado daar.
2: Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat je zou kunnen onderzoeken. Nou, uit welk huis is dat gekomen? He, want het lijkt een complete huisraad. En dan zie je ook nog bijplaatsingen. Dat zijn wel de echte bijplaatsingen. En dan je ziet ook gewoon grijze vuilniszakken.
4: Ja.
2: En dat was volgens mij de afspraak ook met de adoptie van de afvalcontainers. Dat die worden meegenomen om te onderzoeken of daar sporen in zitten of adressen in zitten van mensen die dan boete kunnen krijgen.
4: Mm-hmm. Ja, deze hoop in ieder geval. Hoe het nou precies zit. Daar gaan een beetje verschillende geluiden over in de buurt. Want even voor de duidelijkheid, dit is de Schravenzandstraat.
2: Ja.
4: Ik ben bij mensen langs geweest die hebben gezegd, ja, het komt van iemand die ergens in het appartement of in het flat woont, die is vertrokken en waar dus de hele inboedel zogezegd is blijven staan en dat de nieuwe mensen die er nieuw in zijn gekomen eigenlijk gewoon alles op straat hebben gezet. Dat is een van de verhalen. Ook heb ik van mensen gehoord die zeiden, ja, ik heb gewoon gezien hoe er dus een matras of tenminste iets van een bed, een deel uit een raam is gegooid naar beneden. En eigenlijk is die hoop. Het verhaal is, wat in de buurt nu gaat rond de mensen, is dat die buurt gewoon dat die hoop steeds groter is geworden.
2: Ja.
4: Er is steeds meer bijgelegd. En
2: Maar voor mij zei je ook dat het een beetje terugkeerend probleem is in de Westwijk en in de Zuidwijk.
4: Tenminste, dat zeggen de bewoners daar wel. En wij hebben er eerder ook al wel eens een verhaal over gemaakt. In februari 2025. Dat er bijplaatsingen zijn. Dat er veel is. Dat heeft toen ook wat politieke aandacht gehad. Ik lees hier eventjes bierblikjes, zakjes, winkelwagens en zelf een koelkast. Dat soort dingen op straat liggen. En dat is wel schijnbaar vaker dus in de Westwijk gebeurt. En dat irriteert de bewoners wel.
2: Ja, nou, het is niet alleen in de Westwijk. Hè. Ik woon dan samen met Nel ook in de Oostwijk. We wonen niet samen.
3: We wonen niet zo, ik stik bijna.
2: Maar daar is ook een gedeelte in de buurt van de Sportsingel Sprinterplaats. Ja,
3: er zijn hotspots.
2: Dan zie je dat. Ik ben eens een keer met Nel gaan prikken. Nou, ik heb Nel nog nooit zoveel horen vloeken. Weet je dat nog? Die werd gewoon emotioneel van. Dus het is niet alleen in de Westwijk, want dat wordt wel een beetje gesuggereerd, vind ik. van door niet door jou hoor, maar dat door sommige politieke mensen in
3: je hebt in Vlaardingen, en ik weet niet hoe dat in Schiedam is, ik denk identiek, heb je een soort hotspots, oftewel terugkerende plekken waar alsmaar extra veel troep op straat ligt. En dan heb je het niet alleen over vuilniszakken, maar vaak ook dus inderdaad inboedels.
4: Zeker, ja, dat gebeurt in Schiedam. Gebeurt dat ook? Nou, hebben ze in Schiedam daar uiteindelijk wel iets op verzonnen. Een grof veldtrein.
3: Ja.
2: Nou.
4: Ja. Nou, ik zie Fokko wijzen. Die denkt,
2: nee,
4: ja.
2: Dat zou met een camera zijn. Voor mij is dat...
4: Een grof veldtrein is eigenlijk gewoon... Het idee is dan dus dat... dat dus een perswagen en een open bakwagen samen met elkaar achter elkaar aanrijden, een rondje. Ja. En eigenlijk meldingen die in de Buiten Beter app worden gedaan. Dus de app waar ik kan melden waar problemen zijn. Of waar afval op straat ligt ook bijvoorbeeld, onder meer. Je kan meer met die app. Maar dat ze dus achter elkaar aanrijden, dat ze dat gelijk allemaal mee kunnen nemen.
3: En dan wordt geperst gelijk.
4: Wat in de perswagen moet, dat wordt daar geperst. En de andere spullen kunnen dan los in de bak. Dus niet dat iets blijft liggen omdat die wagen er niet is.
2: Nee, precies. Ja. Het wordt daar al gescheiden. Dus inderdaad wat naar het afvalbrengstation gaat. En dus zo'n lattenbodem en zo'n kast. Dat gaat dan apart. En dat gaat dus niet in die perswagen.
4: Okay. Ja, maar dat gaat dan wel in één keer. Kan dat omdat die twee wagens
3: omdat
4: bij elkaar...
3: Omdat het een treintje is, ja.
4: Ja, omdat die twee wagens bij elkaar rijden. Kijk, wat dus wel in het midden is... Het is niet duidelijk waarom... Deze hoop afval er eigenlijk daar nu nog ligt.
2: Ja. Je hebt geen contact gehad met Irado?
4: Nee, nog niet. Nee.
2: Okay. Hebben ze in Schiedam hetzelfde probleem? In sommige wijken of sommige plekken?
4: Ja,
2: hebben daar ook hotspots?
4: Ja, je hebt Schiedam. Schiedam heeft wijken gehad. En nog steeds zijn er wel dingen waar problemen zijn. Bijvoorbeeld Schiedam-Oost is daar ook wel een bekend voorbeeld van. En ook nog wel andere wijken. Ik meen ook Nieuwland. Op bepaalde plekken wel. Kijk, en wat daar uiteindelijk voor is gebeurd, is zeker voor de kleine bijplaatsingen, dus de afvalzakken en dergelijke. Daarvoor is er een periode geleden gekozen om een afvalproef in te stellen. Om het pasjesysteem, wat er in Vlaardingen nog wel is, maar in Schiedam nu niet meer is onderhand. Om te kijken van oké.

0: Retardo Karamanoglu, dat er dus minder afval daar zo in die wijk op straat ligt.
1: Nou ja, we hebben hem dus destijds uitgenodigd hier, toen dat pasje er dus officieel afging. Na een succesvolle pilot, ja. Dus dat heeft hij inderdaad wel uitgelegd.
2: Maar je zegt dus als er minder vuilniszakken bijgeplaatst worden, dat er dan ook minder lattenbodems en kasten en alle huisuitroepen.
0: Ja, nou, het lijkt erop dat ook wel. Dat heeft hij volgens mij ook gezegd, dat ook wel minder is geworden. Ja.
2: Oké, dus zou er een causaal verband zijn?
1: Ik geloof daar ook wel in. Want er is ooit trouwens wel eens een hoogleraar, die is daarop afgestudeerd, maar die bleek achteraf een bedrieger. Hoe zat het? Iets van 15, 20 jaar geleden. Dat als schoon blijft schoon, maar dat was van een hoogleraar. Maar goed, dat tezijde.
3: Was dat die suites?
1: Ja.
3: Ja.
1: Maar okay. Je hebt wel gewoon je eigen ervaringswaarnemingen. Je eigen waarnemingen. En je ziet vaak zelf dat als er ergens een troepje begint, dat het troepje groeit. Ja. En dat het zeker niet vanzelf weggaat.
0: Ja, dat hebben de bewoners van Schravenzandestraat dus ook aangegeven.
1: Ja, nou, en dat geloof ik. En dat zie ik zelf in met mijn eigen ogen ook gebeuren. Ja, dan gooit iemand toch gewoon maar wat bij. Het is toch al een rommel. En dan zo van, is het mijn verantwoordelijkheid niet meer. Ja. Dat is het natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Nou, toch is er wel heel veel besef. En er waren ook heel positieve reacties. Ook van die ene wat oudere mevrouw.
0: Ja, er was een mevrouw die ik ook sprak op straat. En die vertelde, dat Irado die haalt het elke keer netjes op als er meldingen worden gedaan. Mm-hmm. In dit geval duurt het dan wat langer, maar het wordt uiteindelijk opgehaald, zei die mevrouw. Maar ze zei wel, ja, het heeft geen zin, want mensen die leren er niet van. Die blijven dit toch doen. En dan los je het niet op. Nou ja, dat is natuurlijk ergens, heeft dat ook een waarheid.
2: En zij was heel tevreden over die straat, ook over de wijk. Van het is mooi groen en laat dat zo houden.
0: Het is gezellig, ja.
2: Ja, en ze had een hele mooie uitspraak.
0: Ja, klopt. Ze zei op het einde, ze moeten de mensen maar eens schoonmaken.
2: Ja. Dus de mensen zouden schoongemaakt moeten worden.
0: Ja.
2: Als een soort, maar ze was wel hoopvol. En dan denk ik van ja, dat zou ook een ambassadeur kunnen zijn voor de straat. Ja. Je kan het wijk geheel zien, maar je kan ook je eigen straat schoonhouden.
0: Nee, ja, dat zou natuurlijk werken. Ik zou zeggen, Fokko, ga met die vrouw in gesprek.
2: Nou ja, dat wil ik best wel doen. Maar
1: dat zie ik jou ook wel doen. Ja. Maar dan ben je er nog. Kijk, ik heb mijn hoofd. Want oplos, hoe lossen we dit op? Nou, er is een partij in Vlaardingen die heeft natuurlijk op een bepaald moment bedacht, hier moet boetes worden uitgeschreven. Want dat was vroeger niet. Dat hebben ze toen opgenomen in de APV, Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is, denk ik, 6, 7 jaar geleden is dat ingevoerd. Neem aan Schiedam, dat er ook boetes worden uitgeschreven. En die centjes die komen dan ook in de bij de penningmeester van de gemeente binnen. Dus het zijn plaatselijke boetes. Ja. Ik vraag me af of dat werkt, weet je wel. Ik vraag me ook af hoe moeilijk het is om het te, hoeveel werk het kost om al die boa's daarmee bezig te laten. Terwijl iedereen tegenwoordig toch zijn adreswikkeltjes er echt wel af heeft gehaald. Dus ik vraag.
2: Dat is de vraag. Nee, met karton heb je dan nog wel. Maar wij
1: karton hebben, wordt het er juist afgescheurd, zie ik altijd.
2: We hebben vanmiddag ook nog even gekeken hoe lang het duurt. Als je een grof vuilafspraak maakt.
0: Ja.
2: Hoe lang het duurt. Dan moet je rekening houden met minimaal een week. Dat is ook niet helemaal fijn. Want mensen die willen opruimen. En die, ik denk dat ze toch wel een dag kunnen wachten. Maar een week is best wel lang.
0: Ja, ik hoorde dit ook wel van mensen die in de flat wonen daar. Die ook zeiden, ja, het is ook lastig als je zo'n grof vuilafspraak maakt. Is dus, deze huizen zijn niet zo heel groot. Je hebt beneden wat ruimte, heb je wel. Maar je mag ook niet overal alles maar neerzetten. En je moet dus best wel even wachten. Volgens mij zeiden die mensen 2 weken. Maar op de website staat dus minimaal een week voordat het grof vuil opgehaald wordt. Want het is natuurlijk ook logisch. Het is niet voor iedereen mogelijk om naar Irado zelf toe te gaan om hun afval weg te brengen.
1: Nee, dat klopt. Maar weet je, ik vind ook altijd weer, nou zijn we, het is weer een beetje de definitiemacht. Hè? Jouw woordje van het begin van dit uur. Hoe definieer je dit nu? Hè? Je kan zeggen, er is een achterstand. Nee, het is een achterstand. Dat is een planningssituatie. Als jij mij belt voor een kop koffie, zeg ik ook niet gelijk standtepé, kom maar langs. Dan zeg ik ook van, nou, ik heb nu even geen tijd voor je.
2: Nee, maar je zegt ook niet over 2 weken.
1: Nee, nou, misschien wel. Maar dat ligt eraan. Hoe vol is een agenda? Ja, dus het is een planningssituatie. Op een bepaald moment is heel erg bekend. Een week vind ik niet veel, hoor. Als jij vraagt voor commentering, zou je opruimen. En dat duurt een week. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel meevallen. Alleen mensen maken die planning niet. Dus die denken, nu wil ik er vanaf en dan gooien ze het maar op straat.
2: Ja. En misschien ook, het interesseert ze misschien ook helemaal niet.
1: Ja, dus de inderdaad, kijk wat die mevrouw dus wel had in het filmpje. Die heeft een enorme betrokkenheid bij haar directe leefomgeving. dat warme gevoel, dat mis je misschien bij die mensen die het gewoon uit de handen laten vallen. Die hebben dat dus blijkbaar niet.

0: Dus hoe krijg je dat dan weer terug, weet je wel? Dat je van je straat gaat houden.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dan valt er een stilte.
2: Nou, nee, ja, nee, ik heb nog wel wat ideeën. Van, wij hebben komende zondag een buurtbankjesdag.
0: Ja.
2: Die hebben we overigens een week verplaatst vanwege de weersvooruitzichten. Maar we hebben ook vorig jaar een buurtbarbecue georganiseerd.
0: Ja, maar nou, jouw straat is... Kijk, in jouw straat, laten we eerlijk zijn, daar zitten mensen... Dat is een ander soort straat. Daar wonen mensen die toch een beetje die dat gevoel er ook bij willen hebben. Van willen ook zorgen voor onze straat, willen zorgen voor onze buurtjes.
1: Betrokkenheid.
0: We kijken naar elkaar
1: groter.
0: Om. Ja. Ik denk dat het verloop ook niet zo groot is. Als het verloop is, dan gaan ze toch eerst kennis maken met de buren. Maar ik denk dat er heel veel straten en flatjes ook zijn. Maar ook gewoon maar andere straten. Waarbij mensen komen wonen en die niet zich bekend maken bij de buren. Dus dat wordt al een grote onbekende. Hoe krijg je nou dat... Iedereen wil terug naar vroeger. Nou, dit was vroeger goed geregeld, want dan deed je dat. Hoe krijgen we dit sentiment nou weer terug? Terwijl juist de hele groepen mensen die zeggen... we willen terug naar vroeger, zoals het vroeger was. Verdorie, pak dan dit eens op. Ik zou die mensen wel eens willen krijgen... van als je nou zo graag wil dat het wordt als vroeger... begin dan hier eens mee. Bijvoorbeeld.
2: Nou, dat zou leuk iets zijn voor het nieuwe college... Van,
0: ja, maar dat moet niet bij politiek per se vandaan komen.
2: Nou ja, die kunnen wel initiatieven nemen.
0: Dat moet bij jou en die mevrouw vandaan komen.
2: Ja.
0: En bij mij.
2: Ja.
0: Denk ik.
2: Ja. Ja. En ik denk ook niet dat het vrijgeven... of dat die pasjes afschaffen bij die afvalcontainers... dat de oplossing is.
0: Niet voor de inboedels,
1: nee. Nee, want die passen niet in een afvalcontainer.
0: Totaal niet. Nee.
3: Nee, dat is niet mogelijk.
2: Jij als wijze man, Paul...
1: Ja, wat wil je nou dat ik ga zeggen? Dat ik het even oplos?
2: Nee, maar goed, je bent ietsje ouder dan wij. Dus ook wat wijzer. Meer levenservaring, dat in ieder geval.
1: Ja, weet je... Ik heb er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... heb ik er een bepaalde opvatting over... dat ik denk van, als ik dat voorbeeld hoor over dat vleetje... en dat er dus blijkbaar van alles nog wat dan denk ik... Dat wordt gezien. Of gehoord. Of weet ik veel wat. En dat is het verschil met vroeger. Als je dat zag of je hoorde het... dan ging je er naartoe en zei... wat zijn we aan het doen?
0: Ja, ja. Of helpen.
1: Of nou ja, help maar.
0: Nou ja, helpen van zal ik je matras dan naar de Irado brengen.
1: Ja, maar dat kan dus ook niet. 1, 2, 3. Want dan moet je er maar de mogelijkheden voor hebben. Ja, dat ligt best ingewikkeld.
0: Nee, het is ook ingewikkeld.
1: Ik vond die opmerking van jou over die planningsagenda... dat vond ik eigenlijk... dat is het gewoon de allerbeste. Je moet van tevoren gaan nadenken. Ik wil over die periode, hè, over 2, 3 weken... wil ik mijn huis leeg hebben... of ik wil dingen veranderen of wat dan ook. Ik neem contact op met Irado of wie er ook over gaat. En dan heb je dat probleem ook niet... dat je dus een week hoeft te wachten. Maar als ik nu denk, ik wil dat en dat en dat allemaal kwijt... hup, eruit met die zooi, ja, dan is het niet morgen weg. Zo simpel is het.
0: Nee, en dan blijft het dus zomaar... Wat heb je enig idee, gaan ze jou bellen als het weggehaald wordt, Jeroen? Heb jij inmiddels zoveel leuke contacten in de buurt?
3: Ik heb contact gehad met mensen. Of ik iets over hoor, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, we hebben vanochtend nog even gekeken... en toen lag het er dus.
0: Ai,
3: en toen leek het zelfs iets meer te zijn geworden... zelfs al dan sinds woensdag.
2: Ja, want vuil wordt vuiler.
0: Ja, groeit.
1: Ja, tuurlijk. Dat is hetzelfde als even naar mijn eigen situatie van vroeger toe... Als je een klaslokaal hebt waar geen orde en rust en regelmaat is... Ja, dat wordt alleen maar erger. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: In dit geval precies hetzelfde.
2: En ik denk ook mensen ergens op aanspreken.
0: Kijk, ja, maar dat wordt ook steeds enger. Want
2: is dat erger? Ik zit vorige week met mijn buurman op mijn bankje voor de deur. En hij ziet dus twee van die apen van jonge jongens... apen bedoel ik goed, hè? Jonge apen. Van jonge knullen. Nee, dat bedoel ik niet te discrimineren.
1: Jongere mannen.
2: Ja, jongere mannen. Maar hij ziet dus dat even die twee een bloembak omschopt.
1: Oh ja.
2: Hij zegt, joh, je schopt gewoon een bloembak om. Ja, en daar zeg je niks van. Dus ik loop naar de overkant. Dus jongens, kom even terug. Van, wat gebeurt hier nou? Ja, hij liep tegen die bloembak aan. Is dus, joh, rot op. Van, zet hem even op en gewoon niet meer doen. Geef hem een boxie. Maar dan, je kan iemand aanspreken, maar je kan ook een goede sfeer creëren.
1: Maar heb je het terug laten zetten, of niet?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oh ja.
2: Ze kwamen terug.
0: Hebben ze een aapje genoemd?
2: Nee.
0: Oh, nee, maar het is ook even...
2: Nee, maar ik zeg, joh...
0: We zijn Jeroen een beetje aan het kwijtraken, geloof ik.
1: Hij gaat wel steeds meer achter.
2: Hij heeft een drukke week gehad.
0: Ja. Heb jij nog vragen voor Jeroen Fokko?
2: Nee, eigenlijk niet. Heb jij nog vragen voor ons?
3: Nee, ik denk dat dat het duidelijk is. En het is hopen dat het snel beter wordt voor die beurt.
2: Ja.
3: Vooral.
0: Ja, dat hoop ik zeker.
2: Ja, en ik denk dat we er gewoon over na moeten denken van... misschien moeten we er eens over nadenken hoe we die mevrouw kunnen helpen.
0: Ja, en al die mevrouwen die van hun straat houden.
2: Ja.
0: En er zijn er heel wat ook.
2: En die er waarschijnlijk ook al heel lang wonen.
0: Ja, precies. Nou. We gaan die mevrouwen... Dan gaan we met de redactie iets meemaken, Jeroen.
3: Is goed.
0: Oké. We doen nog even gauw een plaatje.
2: Oké.

0: Everywhere I go. En ergens in augustus weet ik waar jij naartoe gaat, Nel.
1: Nou, waar ga ik dan heen?
0: Je gaat wel een beetje zwemmen, hè?
1: Ja.
0: Toch in de Lier of Naaldwijk? Wat is dat ook alweer?
1: Lier.
0: De Lier.
1: De Lee. In de Lee. In de Lier.
0: De Lier.
1: Rivier de Lee. Ja, Sloot de Lee.
0: Prachtig. Prachtig.
2: Ik vind zo ontspannen uitzien, Nel.
1: Echt waar?
0: Heb je van de week ook nog getraind?
1: Nou, Hemelvaartdag was het zwembad dicht.
0: Ja.
1: Want het is een soort zondag, een officiële zondag. Dus dan gaan dat soort zaken, die gaan dan dicht.
0: Mm-hmm. Dat soort zaken.
1: Een zwembad. Een zwembad.
0: Prima.
1: Dus toen dacht ik van, dan ga ik vandaag inhalen.
0: Ja.
1: Maar ja, vandaag is dan toch een soort mijn omroepdag. Dan ga ik toch een beetje dat voorbereiden, aankondigen, muziek uitzoeken, interview voorbereiden.
0: Ja,
1: en dan een beetje leuk, een beetje krantje en een kopje koffie. En dan kwam het er eigenlijk niet meer van. Maar ik ga denk ik misschien dan toch een keer 's ochtends extra.
0: Ja.
1: Want ik heb er ook alweer zin in.
0: Ja, natuurlijk. Maar nee, je hebt ook nog even natuurlijk 15 augustus.
1: Ik heb nog even. Ik ga sowieso dan donderdag weer, want dat is een beetje mijn vaste zwemdag.
0: Ik denk als je één weekje overslaat, dat niet je hele trainingsschema in de
1: Nee, ik heb wel naar de sportschool geweest dinsdag.
0: Kijk.
1: Ik heb wel helemaal geen spierpijn daarna.
0: Gewichtjes?
1: Ja, ik doe een soort Napole de Poor. Dat is een... aan de binnenkant zijn de apparaten die je dan in kan stellen.
0: Ja.
1: En daar zitten vooral een beetje de oudere mensen.
0: Ja.
1: En verderop... Er zitten mensen, de jongere lui, maar van die losse.
2: Waar zit jij dan?
1: Ik zit bij de oudere mensen. Dus niet met die losse gewichten. En aan die andere kant ben je zo'n spiegel ook. Dan zitten die jonge gasten met van die losse gewichten. Lopen ze mee te sjouwen en te doen.
0: Ja.
1: Maar dat draait wel lekker. Mijn muziek draait er. Helemaal oude meutenmuziek. Dat is zo fijn.
0: Oh.
1: Ja, het is echt polderpoor. Is echt een beetje leuker voor mensen zoals ik. Een beetje oudere mensen.
0: Ja.
1: Echt heel relaxed.
2: Ik kan lekker naar buiten kijken tijdens.
1: Ja, het is gewoon een hele fijne plek om te zijn. Ja,
2: en hoe is het met de donaties?
1: Nou, dat gaat
0: was
1: door.
0: Een trein.
1: Het was ik had een flinke aantal stuk of 11. En na donderdag weer 3 stuks. Dus ik zit inmiddels op 41% van mijn streefbedrag.
0: Kijk.
1: Namelijk, ik zit op €620 van de 1500 die ik ga halen. Dus die ik zeker ga halen en waar ik zeker overheen ga ook. Dus
0: en wanneer wordt er gepubliceerd wie er gedoneerd heeft van de week?
1: Ik heb het donderdag gedaan, gisteren.
0: Oh, oké. Okay.
1: Gisteren heb ik weer een update gegeven.
0: Oké, we hebben nog 15 seconden. Ja. Dan gaan we eruit.
1: We gaan eruit.
0: Het was weer leuk om te doen. Allemaal met elkaar de tafel van 2 van vrijdag 15 mei. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. Nou ja, we gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: on ice.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

zit de break pas rond deze tijd. Een nieuwe track is al 3 keer afgelopen. Dus een lekkere Soul Beats classic om mee te beginnen. Van het album IV. Oftewel 4-4. Was dat The Gap Band en Early in the Morning. Het is nu trouwens Early at Night. En jouw weekend is begonnen. Met ook de eerste track Nat na het nieuws van Samara en Anthony B. Born to be Free. Iedere uitzending trouwens van Soul Beats, die heeft een eigen klankkleur. Die klankkleur herken ik pas als ik mijn playlist af heb. En jij kan vanavond ontdekken wat de kleur van vanavond is. Heb je suggesties? Stuur hem door naar soulbeats107.8@gmail.com. soulbeats107.8@gmail.com. Of een berichtje op Instagram. Hans Ergens Toetje, dan kom je zelf bij Soul Beats terecht. En die kleurschakering kan je ook meewerken door bijvoorbeeld een keer een voorstel te doen voor een mooie track die ik gemist heb, nog niet gehoord heb of zeker moet draaien. Laat het me weten. Nu eerst Mama's Gun.

The Hills of St. Anne van Stephen Marley was dat. En daarvoor Sarif met Una Ultima Vez. Dat is Spaans voor nog één laatste keer. Ze werkte mee op het album van Angels of Libra. Het recente album van hen heet Road to Mandalay. Ze woont in Hamburg en deze track geeft een nachtelijke sfeer van Playa de Bahia weer. Duimen voor Sandy Shaw en Nelson Wenzel en Joe Hurthwart met Inspiration Point. Veel mensen op een track die nog geen 2 minuten duurt. En duimen voor de nieuwe van Lucy Woodward en Chris Pierce. Die heet Always. Als je aan Google trouwens vraagt waar is Schiedam vooral bekend om, dan krijg je feilloos te lezen, gehaald van onze website, Schiedamse website: Schiedam is wereldwijd vooral bekend als de jeneverstad van Nederland. De plek waar de hoogst historische molens ter wereld staan en om de historische binnenstad met haar karakteristieke avond. De stad heeft een rijkelijke geschiedenis als centrum van de branderijen.

0: Je luistert naar Soulbeats op 2 met de classic van vanavond. Clubhouse, Deep in My Heart, de Afro Mix.
1: Dit is 2. 2.

4 minuten voor 9. Het is vrijdagavond, zometeen dus na het nieuws Andante met Kees Alderliefste. Je hoorde nog 2 tracks. Sincere, After Tonight. En dit was Laura Heigen met Nou En uit 2024. Ze zingt, acteert, danst en presenteert en liefst zoveel mogelijk van alles tegelijk. Ze komt uit IJsselstein, is entertainer puur zang, staat er op haar bio. Ze treedt op in commercials, videoclips van artiesten zoals Jan Smit. En ze stond ook al in Tivoli, Vredenburg. Haar eerste single ooit was Geen Tijd Voor Jou. En deze kwam uit 2024 alweer en die heette Nou En. Tot besluit heb ik nog het weerbericht voor je voor vanavond en morgen. Let op, dit weekend feest in Schiedam, het Jeneverfeest. Vanavond wordt het droog, het klaart dus op. De nacht verloopt ook grotendeels droog. Pas aan het einde van de nacht kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 3, inderdaad. Kees zei net al, het is waterkoud, nu al. En de wind stilt weinig voor. Morgen vallen eerst enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog en klaart het op met geregeld zon. Temperaturen klimmen op tot zo'n 14 graden. En de wind waait matig uit het west tot zuidwesten. Tot aan dat nieuws in Solbeats vanavond. Jackim Joyner en Brian Simpson met Just Like That. Zoals gezegd, zometeen Andante. En Solbeats is er komende vrijdagavond weer vanaf 8 uur. Geniet van je weekend. Tot volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
1: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
0: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
3: Kees Allerliefste.
4: Dit is...
5: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Vanavond staat de componist Johann Strauss junior centraal. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar lang over getwijfeld. Want ik wil geen kopaai van het nieuwjaarsconcert zoals die elk jaar in Wenen is. Maar met deze componist ontkom je toch niet aan de walsen en de polka's. Hoewel er natuurlijk wel meer muziek is van hem. We beginnen met zijn allereerste uitgegeven werk, opus 1... Sienknechtenwalzer, geschreven in 1844. Het wordt gespeeld door het Oostenrijks Radio Symfonieorkest.

hoorde zingedichten walser opus 1. Het werd gespeeld door het Oostenrijk Radio Symfonieorkest. En veel walsen van deze componist zijn heel erg bekend. En als u die vergelijkt, dan hoort u dat hij ook een hele ontwikkeling gemaakt heeft in het schrijven van muziek. Wie was hij? Johann Strauss junior. Geboren in Wenen op 25 oktober 1825. En daar ook overleden op 3 juni 1899. Een Oostenrijks violist en componist. Zijn vader is natuurlijk ook bekend. Dat was Johann Strauss senior. En die senior die wilde niet dat zijn kinderen muzikus zouden worden. Hij had 3 zoons en 2 dochters. Maar dat voor elk een eigen bestemming. En Strauss junior wilde hij dat hij het bankwezen inging. Maar vader was niet veel thuis. Vader was veel op reis door Europa. En de relatie tussen vader en moeder was toen ook al niet zo goed. Dus stiekem leerde hij viool spelen. Nog wel bij een grote concurrent van zijn vader. En vanaf 1834 onderhield vader een maîtresse. Daar kreeg hij ook nog 8 kinderen bij. Uiteindelijk leidde het tot een echtscheiding in 1842 tussen zijn ouders. En de moeder van Strauss junior die zette hem en de andere zoons daartoe aan toch ook die muzikale loopbaan te gaan ambiëren. Strauss junior werd uiteindelijk de belangrijkste concurrent van zijn vader. Hij heeft niet enkel walsen en polka's geschreven, maar ook operettes. En hij heeft de Zigeunerbaron geschreven. Men zegt nu een operette in 3 bedrijven... waarvan de première op 24 oktober 1885 aan het Theater aan der Wien in Wenen was. 2 jaar lang heeft hij over dit stuk geschreven. En hij hoopte met dit werk eigenlijk het operapodium te bereiken. Maar dit is hem niet gelukt. Het werk heeft wel het karakter van een toneelopera. En het komt behoorlijk dicht bij een komische opera. Maar het is toch, zegt men, een operette. En hij is ook nooit verder gegaan meer in de opera's. Hij heeft nog wel operettes geschreven. De eerste uitvoering van dit werk was pas in 1910... en dan ook nog buiten Oostenrijk. U hoort de jonge Philharmonica Köln.

hoorde de overture van de Zigeunerbaron. Het werd gespeeld door het Jonge Philharmonie Köln. Dan gaan wij naar Wiener Blut. Première 26 oktober 1899. Misschien weet u het niet, maar ook dit is een operette. In drie bedrijven. En de titel die is afkomstig van de concertwals Wiener Blut. Speelt zich af in adellijke kringen. Maar u hoort, het zijn hele korte tekstregels. Dat komt omdat de wals oorspronkelijk instrumentaal was. En dan krijgt u dus hele korte zinnen. Weensbloed, weensbloed, eigensap, vol kracht, vol smeulende kooltjes, Weense bloed, heet getij, overal, het woord geldt, Weens bloed. Alleen Strauss was al 74 jaar oud en zijn gezondheid was niet meer zo goed. En deze operette is dus samengesteld en gearrangeerd door Adolf Müller junior. Die was kapelmeester van het theater An der Wien. Samengesteld uit werken van Strauss met zijn goedkeuring. U hoort het Wiener Concerthaus met Rachel Willis-Sørensen en Jonas Kaufmann.

U hoorde een gedeelte van de operette Wienerblut met het Wiener Concerthaus, met Rachel Willis Sørensen en Jonas Kaufmann. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Dan is het tijd voor onze concertagenda. Aanstaande donderdag 21 mei is er weer een lunchconcert in de Grote Kerk in Vlaardingen van 12:15 tot 12:15 door Aad Soutendijk. Hij speelt het Magnificat op de toon van Heinrich Scheidemann. Dan de eerste suite van Elias Bronnenmüller. Dat bestaat uit een toccatina, een fuga allemande, een menuet en een sciacona. Dan speelt hij Capriccio van Merula, Fantasie van Louis Couperin en tenslotte fuga in G van Johann Sebastian Bach. Toegang is vrij. Er is een spaarpot voor het onderhoud van het orgel. Als u niet in staat bent naar dit concert te gaan, kunt u de zondag erop om 20:30 hier op deze omroep, dit is 2.nl, het programma terugluisteren. Dan is er ook dit jaar in Vlaardingen weer een serie concerten op de zaterdag. Ook in de Grote Kerk. Dat begint om 6 juni. De concerten beginnen om 14:45. En de bedoeling is eigenlijk, als u dus in die stad bent, zeker als het een warme dag is, dat u dan gewoon naar binnen kan gaan, een stukje van het concert kan meemaken en als u het zat bent, ook weer kan vertrekken. Aad Soutendijk zal daar onder andere spelen. Niet alleen. Ook Koos van der Hout komt een keer op de trompet. Stan Rijsdijk komt ook een keer voor de viool. Dan heeft u orgel en viool. André Betsema is er natuurlijk dit jaar weer bij. Op de Open Monumentendag is het natuurlijk weer een speciaal programma. Dit jaar is het ook het 400 jaar Louis Couperin. Daar wordt ook aandacht aan besteed. En er zijn een paar andere organisten die komen, zoals Dirk Luymes en de bekende Geert Bieling. Dus vanaf 6 juni, en dat zal waarschijnlijk het laatste jaar kunnen zijn dat dit kan, want de kerk wordt natuurlijk binnenkort verbouwd. Na de verbouwing is maar de vraag of het museum, de huurder, daar nog gelegenheid voor stelt. Heeft u suggesties, vragen voor dit programma? We hebben een e-mailadres, andantevlaardingen.com. Heeft u een concert die u graag mee wil nemen in deze agenda? Dan kunt u die richten, het persbericht, aan de redactie dit is 2.nl. En dan komt het vanzelf bij mij. Gaan we verder met Johann Strauss junior. Zijn Egyptische Mars, opus 335, geschreven in 1869. Dat is geschreven om de gebeurtenis van het openen van het Suezkanaal te vieren op 17 november 1869 in Port Said. Die ceremonie vond plaats in het bijzijn van keizer Frans I van Oostenrijk. De eerste uitvoering van de Egyptische Mars was al op 6 juli dat jaar in Plavoist. Het is nu een deel van Sint-Petersburg. Volgens Strauss is deze mars beschreven als een representatief voorbeeld van een alla Turca-compositie. Dan moet u niet denken aan muziek van Turkije. Maar in de klassieke periode betekende dat dat deze muziek gebaseerd was op de muziek van een Turkse militaire band. Het Collegium Musicum Basel speelt het.

U hoorde de Egyptische Mars. Het werd gespeeld door het Collegium Musicum Basel. Dan gaan wij naar de Ritter Passman. Dan het gedeelte Skardas. Een gedeelte uit een komische opera in drie bedrijven. En de première was in de Hofoffer in Wenen op nieuwjaarsdag 1892. Misschien komt daar ook wel een beetje de traditie vandaan om op nieuwjaarsdag daar een concert te geven met vooral muziek van de hele familie Strauss. Het is natuurlijk wel iets anders als je een opera laat horen of wat walsen en polka's. Gedeelte dat ik u laat horen is de balletscène uit de derde acte. Het wordt gespeeld door het Orchestre de Paris.

Orkest de Paris speelde de balletscène uit de derde acte van Ritter Pasman. Een paar weken geleden hadden wij een uitzending met muziek uit Hongarije met verschillende componisten. Een daarvan was Johann Caspar Metz. Geboren in 1806, overleden in 1856. Een componist die vooral gitaarmuziek geschreven heeft. Ik heb daar toen het een en ander ook van verteld. Wat ik toen niet verteld heb, dat is dat hij niet alleen zelf muziek geschreven heeft, maar ook muziek van andere instrumenten of voor een orkest omgezet heeft naar de gitaar. Dat noemt men dan transcriptie in de muziek. Dat heeft hij ook gedaan met muziek van Johann Strauss junior. Begrijpelijk natuurlijk, want beide leefden in dat tweestatenland Oostenrijk-Hongarije. Ik ga u een van die stukken laten horen. Het is een bekende polka. En daar is de impact op de gitaar toch heel anders als een orkest, terwijl het wel dezelfde muziek is. Het gaat om de Annenpolka. Het wordt gespeeld door Brigitte Zasek op de gitaar.

Brigitte Zakzek speelde op de gitaar de Annenpolka van Johan Casper Metz, althans zijn bewerking van dit stuk. We komen aan het laatste stukje muziek van vanavond. Dat is dan weer een polka zoals een orkest dat speelt. Niet zo'n bekende, het is de Nico Polka en wordt gespeeld door het Slovaaks Radio Symfonieorkest.

Het Slovaaks Radio Symfonieorkest speelde de Nico Polka. En daarmee zijn wij weer aan het eind gekomen van dit programma. Dank voor het luisteren. Vragen, suggesties, opmerkingen, verzoeknummers. We hebben een e-mailadres ervoor. andantevlaardingen@gmail.com. Als u naar bed gaat, wel trusten. U kunt ook gewoon blijven luisteren naar de omroep. Om 10 uur komt er een programma met muziek en actualiteiten. Volgende week weer een normale vrijdagavond op ditis2.nl. Hans Erkens om 8 uur met Soulbeats. En wij hopen er dan weer om 9 uur te zijn met Andante. Wat ons betreft, tot horens.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
1: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
0: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de twee dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.